0: parallelweg in Arkelvallen af vanwege overschrijding van de stikstofnorm als daar zou worden gebouwd. De locaties liggen dicht bij het Natura 2000-gebied langs de rivier de Linge. Er lopen nog onderzoeken naar 5 andere mogelijke plekken. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. De plannen voor de opvang van asielzoekers leiden in Molenlanden tot verdeeldheid. Volgende maand wil de gemeente een knoop doorhakken. Het kabinet moet snel met een landelijk messenverbod komen, zo wil de Tweede Kamer. Een meerderheid in de Kamer wil af van de situatie dat elke gemeente zelf regels moet opstellen voor het dragen van messen in bepaalde gebieden. Onder meer Rotterdam kent een eigen verbod, maar kleine gemeenten hebben nog geen eigen regels. Een Kamermeerderheid wil dat politie en BOA's in heel Nederland dezelfde bevoegdheden krijgen om op te treden tegen mensen die zonder geldige reden een mes bij zich dragen. Aanleiding is de toename van het aantal steekpartijen en messenbezit onder vaak jonge tieners. Weerkundigen waarschuwen voor extreem weer de komende maanden. De kans op extreme hitte, droogte en overstromingen wereldwijd is 80%, zeggen ze. Oorzaak is een uitzonderlijk sterke El Niño. Dat is een natuurlijk klimaatverschijnsel wat ontstaat als in de Stille Oceaan het zeewater warmer is dan normaal. Daardoor stijgen de temperaturen nog eens extra bovenop de opwarming door klimaatverandering. En de gevolgen kunnen groot zijn. Vooral voor de landbouw, de energievoorziening en de beschikbaarheid van drinkwater. In Duitsland heeft een vrouw 367 dagen lang elke dag een marathon gelopen. Dat is een wereldrecord. De vrouw van 38 verbrak het record van een Belgische die 2 jaar geleden 366 marathons op rij liep. De Duitse Joyce Hübner is nog niet klaar met haar recordpoging. Ze wil uiteindelijk 495 marathons op rij lopen. De marathons zijn onderdeel van haar doel om de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland te bezoeken. En daarvoor moet ze bijna 21.000 kilometer afleggen. Op 8 oktober wil ze finishen in Berlijn. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en enkele bui. Het koelt af tot 14 graden. Vanmorgen hebben we af en toe zon, ook kans op een bui. Mogelijk ook met onweer dan. Het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van asielopvang in Arkel. De afgelopen tijd zijn in totaal 7 mogelijke locaties voor AZC's in Molenlanden aangewezen. Waarvan 2 in Arkel. De plekken aan de Vlietskade en de Parallelweg in Arkel vallen af vanwege overschrijding van de stikstofnorm als daar zou worden gebouwd. De locaties liggen dicht bij het Natura 2000-gebied langs de rivier de Linge. Er lopen nog onderzoeken naar 5 andere mogelijke plekken. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. De plannen voor de opvang van asielzoekers leiden in Molenlanden tot verdeeldheid. Volgende maand wil de gemeente een knoop doorhakken. Het kabinet moet snel met een landelijk messenverbod komen, zo wil de Tweede Kamer. Een meerderheid in de Kamer wil af van de situatie dat elke gemeente zelf regels moet opstellen voor het dragen van messen in bepaalde gebieden. Onder meer Rotterdam kent een eigen verbod, maar kleine gemeenten hebben nog geen eigen regels. Een Kamermeerderheid wil dat politie en BOA's in heel Nederland dezelfde bevoegdheden krijgen om op te treden tegen mensen die zonder geldige reden een mes bij zich dragen. Aanleiding is de toename van het aantal steekpartijen en messenbezit onder vaak jonge tieners. Weerkundigen waarschuwen voor extreem weer de komende maanden. De kans op extreme hitte, droogte en overstromingen wereldwijd is 80%, zeggen ze. Oorzaak is een uitzonderlijk sterke El Niño. Dat is een natuurlijk klimaatverschijnsel wat ontstaat als in de Stille Oceaan het zeewater warmer is dan normaal. Daardoor stijgen de temperaturen nog eens extra bovenop de opwarming door klimaatverandering. En de gevolgen kunnen groot zijn. Vooral voor de landbouw, de energievoorziening en de beschikbaarheid van drinkwater. In Duitsland heeft een vrouw 367 dagen lang elke dag een marathon gelopen. En dat is een wereldrecord. De vrouw van 38 verbrak het record van een Belgische die 2 jaar geleden 366 marathons op rij liep. De Duitse Joyce Hübner is nog niet klaar met haar recordpoging. Ze wil uiteindelijk 495 marathons op rij lopen. De marathons zijn onderdeel van haar doel om de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland te bezoeken. En daarvoor moet ze bijna 21.000 kilometer afleggen. Op 8 oktober wil ze finishen in Berlijn. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en enkele bui. Het koelt af tot 14 graden. Vanmorgen hebben we af en toe zon, ook kans op een bui. Mogelijk ook met onweer dan. Het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van asielopvang in Arkel. De afgelopen tijd zijn in totaal 7 mogelijke locaties voor AZC's in Molenlanden aangewezen, waarvan 2 in Arkel. De plekken aan de Vlietskade en de Parallelweg in Arkel vallen af vanwege overschrijding van de stikstofnorm als daar zou worden gebouwd. De locaties liggen dicht bij het Natura 2000-gebied langs de rivier de Linge. Er lopen nog onderzoeken naar 5 andere mogelijke plekken. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. De plannen voor de opvang van asielzoekers leiden in Molenlanden tot verdeeldheid. Volgende maand wil de gemeente een knoop doorhakken. Het kabinet moet snel met een landelijk messenverbod komen, zo wil de Tweede Kamer. Een meerderheid in de Kamer wil af van de situatie dat elke gemeente zelf regels moet opstellen voor het dragen van messen in bepaalde gebieden. Onder meer Rotterdam kent een eigen verbod, maar kleine gemeenten hebben nog geen eigen regels. Een Kamermeerderheid wil dat politie en BOA's in heel Nederland dezelfde bevoegdheden krijgen om op te treden tegen mensen die zonder geldige reden een mes bij zich dragen. Aanleiding is de toename van het aantal steekpartijen en messenbezit onder vaak jonge tieners. Weerkundigen waarschuwen voor extreem weer de komende maanden. De kans op extreme hitte, droogte en overstromingen wereldwijd is 80%, zeggen ze. Oorzaak is een uitzonderlijk sterke El Niño. Dat is een natuurlijk klimaatverschijnsel wat ontstaat als in de Stille Oceaan het zeewater warmer is dan normaal. Daardoor stijgen de temperaturen nog eens extra bovenop de opwarming door klimaatverandering. En de gevolgen kunnen groot zijn. Vooral voor de landbouw, de energievoorziening en de beschikbaarheid van drinkwater. In Duitsland heeft een vrouw 367 dagen lang elke dag een marathon gelopen. Dat is een wereldrecord. De vrouw van 38 verbrak het record van een Belgische die 2 jaar geleden 366 marathons op rij liep. De Duitse Joyce Hübner is nog niet klaar met haar recordpoging. Ze wil uiteindelijk 495 marathons op rij lopen. De marathons zijn onderdeel van haar doel om de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland te bezoeken. En daarvoor moet ze bijna 21.000 kilometer afleggen. Op 8 oktober wil ze finishen in Berlijn. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en enkele bui. Het koelt af tot 14 graden. Vanmorgen hebben we af en toe zon, ook kans op een bui. Mogelijk ook met onweer dan. Het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van asielopvang in Arkel. De afgelopen tijd zijn in totaal 7 mogelijke locaties voor AZC's in Molenlanden aangewezen. Waarvan 2 in Arkel. De plekken aan de Vlietskade en de Parallelweg in Arkel vallen af vanwege overschrijding van de stikstofnorm als daar zou worden gebouwd. De locaties liggen dicht bij het Natura 2000-gebied langs de rivier de Linge. Er lopen nog onderzoeken naar 5 andere mogelijke plekken. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. De plannen voor de opvang van asielzoekers leiden in Molenlanden tot verdeeldheid. Volgende maand wil de gemeente een knoop doorhakken. Het kabinet moet snel met een landelijk messenverbod komen, zo wil de Tweede Kamer. Een meerderheid in de Kamer wil af van de situatie dat elke gemeente zelf regels moet opstellen voor het dragen van messen in bepaalde gebieden. Onder meer Rotterdam kent een eigen verbod, maar kleine gemeenten hebben nog geen eigen regels. Een Kamermeerderheid wil dat politie en BOA's in heel Nederland dezelfde bevoegdheden krijgen om op te treden tegen mensen die zonder geldige reden mes bij zich dragen. Aanleiding is de toename van het aantal steekpartijen en messenbezit onder vaak jonge tieners. Weerkundigen waarschuwen voor extreem weer de komende maanden. De kans op extreme hitte, droogte en overstromingen wereldwijd is 80%, zeggen ze. Oorzaak is een uitzonderlijk sterke El Niño. Dat is een natuurlijk klimaatverschijnsel wat ontstaat als in de Stille Oceaan het zeewater warmer is dan normaal. Daardoor stijgen de temperaturen nog eens extra bovenop de opwarming door klimaatverandering. En de gevolgen kunnen groot zijn. Vooral voor de landbouw, de energievoorziening en de beschikbaarheid van drinkwater. In Duitsland heeft een vrouw 367 dagen lang elke dag een marathon gelopen. Dat is een wereldrecord. De vrouw van 38 verbrak het record van een Belgische die 2 jaar geleden 366 marathons op rij liep. De Duitse Joyce Huebner is nog niet klaar met haar recordpoging. Ze wil uiteindelijk 495 marathons op rij lopen. De marathons zijn onderdeel van haar doel om de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland te bezoeken. En daarvoor moet ze bijna 21.000 kilometer afleggen. Op 8 oktober wil ze finishen in Berlijn. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en enkele bui. Het koelt af tot 14 graden. Vanmorgen hebben we af en toe zon, ook kans op een bui. Mogelijk ook met onweer dan. Het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

come near.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Capelle aan de IJssel iemand opgepakt die meerdere keren geschoten heeft in een woning aan de Bazuin. Er stond veel politie buiten. Agenten stuurden uiteindelijk een politiehond naar binnen. Die zou de verdachte hebben gebeten. Een 29-jarige Rotterdammer. Die is onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Nou, onderzoek bleek dat de man had geschoten met een alarmpistool. In het dorpje Westmaas in de Hoekse Waard is een vrouw gestoken. Dat was rond middernacht. De verwondingen waren niet al te ernstig, zeggen mensen ter plaatse. Voor zover bekend is er voor de steekpartij nog niemand aangehouden. Er komt geen asielzoekerscentrum in het plaatsje Arkel bij Gorkum. De gemeente Molenlanden, waar Arkel onder valt, heeft de twee locaties in het dorp geschrapt van de lijst. Er staan er nu nog 5 op. De twee locaties in Arkel vallen af omdat anders een stikstofnormen zouden worden overschreden bij de bouw. De twee plekken liggen vlakbij een natuurgebied. Er blijven nu nog een paar plekken over voor de komst van asielzoekerscentrum in Molenlanden. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. Deze maand maakt het gemeentebestuur een keuze. De raad moet dan volgende maand een keuze definitief maken. De komst van het AZC in Molenlanden heeft eerder geleid tot rellen bij het gemeentehuis. Een voormalig viroloog van het Erasmus MC in Rotterdam is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het apenpokkenvirus. Dat meldt Trouw. Vincent Munster is tegenwoordig werkzaam in een onderzoeksinstituut in de Amerikaanse staat Montana. En werd in januari aangehouden met flesjes met het mpox-virus. De papieren voor die monsters waren niet in orde. Het gaat om een inactief virus. Dat is een versie die niet de symptomen veroorzaakt. Maar het kan nog altijd gevaarlijk zijn. De apenpokken is een infectieziekte. De laatste grote uitbraak was in en rond Congo. Het weer, af en toe zon, een enkele bui, wordt niet warmer dan 19 graden. Ook vanavond af en toe regen, morgen opnieuw wisselvallig. Dan komt de zon tevoorschijn, maar er kan ook weer een bui met onweer voorbij komen. Het wordt dan 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dregstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: De ochtendspits in het zuiden van het land is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met maximaal 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Capelle aan de IJssel iemand opgepakt die meerdere keren geschoten heeft in een woning aan de Bazuin. Er stond veel politie buiten. Agenten stuurden uiteindelijk een politiehond naar binnen. Die zou de verdachte hebben gebeten. Een 29-jarige Rotterdammer. Die is onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Na onderzoek bleek dat de man had geschoten met een alarmpistool. In het dorpje Westmaas in de Hoekse Waard is een vrouw gestoken. Dat was rond middernacht. De verwondingen waren niet al te ernstig, zeggen mensen ter plaatse. Voor zover bekend is er voor de steekpartij nog niemand aangehouden. Er komt geen asielzoekerscentrum in het plaatsje Arkel bij Gorkum. De gemeente Molenlanden, waar Arkel onder valt, heeft de 2 locaties in het dorp geschrapt van de lijst. Er staan er nu nog 5 op. De 2 locaties in Arkel vallen af omdat anders een stikstofnormen zouden worden overschreden bij de bouw. De 2 plekken liggen vlakbij een natuurgebied. Er blijven nu nog een paar plekken over voor de komst van asielzoekerscentrum in Molenlanden. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. Deze maand maakt het gemeentebestuur een keuze. De raad moet dan volgende maand een keuze definitief maken. De komst van het AZC in Molenlanden heeft eerder geleid tot rellen bij het gemeentehuis. Een voormalig viroloog van het Erasmus MC in Rotterdam is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het apenpokkenvirus. Dat meldt Trouw. Vincent Munster is tegenwoordig werkzaam in een onderzoeksinstituut in de Amerikaanse staat Montana. Hij werd in januari aangehouden met flesjes met het Mpox-virus. De papieren voor die monsters waren niet in orde. Het gaat om een inactief virus. Dat is een versie die niet de symptomen veroorzaakt. Maar het kan nog altijd gevaarlijk zijn. Apenpokken is een infectieziekte. De laatste grote uitbraak was in en rond Congo. Het weer. Af en toe zon. Een enkele bui. Wordt niet warmer dan 19 graden. Ook vanavond af en toe regen. Morgen opnieuw wisselvallig. Dan komt de zon tevoorschijn, maar er kan ook weer een bui met onweer voorbij komen. Het wordt dan 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Met drukte op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. De vertraging is zo'n 10 minuten. Op de N65 Tilburg-Den Bosch staat in beide richtingen file bij de afrit Kromvoort. 3 kilometer, de extra reistijd is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: ANWB. In het zuiden van het land zijn vooral problemen op de N65, de weg Tilburg-Tempels, in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. En de vertraging loopt flink op. Vanuit Tilburg nu zo'n 3 kwartier vanaf de afrit Haren. En vanuit Den Bosch tussen knooppunt Vught en Vught nu 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een 30 minuten vertraging. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Capelle aan de IJssel iemand opgepakt die meerdere keren geschoten heeft in een woning aan de Bezuin. Er stond veel politie buiten. Agenten stuurden uiteindelijk een politiehond naar binnen. Die zou de verdachte hebben gebeten. Een 29-jarige Rotterdammer. Die is onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Na onderzoek bleek dat de man had geschoten met een alarmpistool. In het dorpje Westmaas in de Hoekse Waard is een vrouw gestoken. Dat was rond middernacht. De verwondingen waren niet al te ernstig, zeggen mensen ter plaatse. Voor zover bekend is er voor de steekpartij nog niemand aangehouden. Er komt geen asielzoekerscentrum in het plaatsje Arkel bij Gorkum. De gemeente Molenlanden, waar Arkel onder valt, heeft de 2 locaties in het dorp geschrapt van de lijst. Er staan er nu nog 5 op. De 2 locaties in Arkel vallen af omdat anders een stikstofnormen zouden worden overschreden bij de bouw. De 2 plekken liggen vlakbij een natuurgebied. Er blijven nu nog een paar plekken over voor de komst van asielzoekerscentrum in Molenlanden. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. Deze maand maakt het gemeentebestuur een keuze. De raad moet dan volgende maand een keuze definitief maken. De komst van het AZC in Molenlanden heeft eerder geleid tot rellen bij het gemeentehuis. Een voormalig viroloog van het Erasmus MC in Rotterdam is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het apenpokkenvirus. Dat meldt Trouw. Vincent Munster is tegenwoordig werkzaam in een onderzoeksinstituut in de Amerikaanse staat Montana. Hij werd in januari aangehouden met flesjes met het Mpox-virus. De papieren voor die monsters waren niet in orde. Het gaat om een inactief virus. Dat is een versie die niet de symptomen veroorzaakt. Maar het kan nog altijd gevaarlijk zijn. Apenpokken is een infectieziekte. De laatste grote uitbraak was in en rond Congo. Het weer, af en toe zon, een enkele bui, wordt niet warmer dan 19 graden. Ook vanavond af en toe regen, morgen opnieuw wisselvallig. Dan komt de zon tevoorschijn, maar er kan ook weer een bui met onweer voorbij komen. Het wordt dan 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Is er iets aan bij de ANWB? In het zuiden van het land zijn vanmorgen vooral problemen op de N65, de weg Tilburg-Ten Bosch. Daar staat in beide richtingen file bij Vught. De verkeerslichten werken niet goed. Vanuit Tilburg is de extra reistijd opgelopen tot 1 uur. En vanuit Ten Bosch nu ruim 1,5 uur. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Hoe dan ook, het is beter om te rijden. Dat kan via Eindhoven over de A2 en de A58. Verder staan er wat langere dagelijkse file. Dus op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 14 met daar een kwartier op onthoud. En op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 8 kilometer. Ook daar is de extra reistijd 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio. Drechtstad FM.
6: Guess what they dance in Colombia.

0: In het zuiden van het land is veel vertraging op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel nu 3 kwartier extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Verder zijn er problemen op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is afgesloten. Vanuit Den Bosch is de vertraging 20 minuten en vanuit Tilburg zelfs een uur vanaf de afrit Haren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Capelle aan de IJssel iemand opgepakt die meerdere keren geschoten heeft in een woning aan de Bazuin. Er stond veel politie buiten. Agenten stuurden uiteindelijk een politiehond naar binnen. Die zou de verdachte hebben gebeten. Een 29-jarige Rotterdammer. Die is onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Na onderzoek bleek dat de man had geschoten met een alarmpistool. In het dorpje Westmaas in de Hoekse Waard is een vrouw gestoken. Dat was rond middernacht. De verwondingen waren niet al te ernstig, zeggen mensen ter plaatse. Voor zover bekend is er voor de steekpartij nog niemand aangehouden. Er komt geen asielzoekerscentrum in het plaatsje Arkel bij Gorkum. De gemeente Molenlanden, waar Arkel onder valt, heeft de 2 locaties in het dorp geschrapt van de lijst. Er staan er nu nog 5 op. De 2 locaties in Arkel vallen af omdat anders een stikstofnormen zouden worden overschreden bij de bouw. De 2 plekken liggen vlakbij een natuurgebied. Er blijven nu nog een paar plekken over voor de komst van asielzoekerscentrum in Molenlanden. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. Deze maand maakt het gemeentebestuur een keuze. De raad moet dan volgende maand een keuze definitief maken. De komst van het AZC in Molenlanden heeft eerder geleid tot rellen bij het gemeentehuis. Een voormalig viroloog van het Erasmus MC in Rotterdam is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het apenpokkenvirus. Dat meldt Trouw. Vincent Munster is tegenwoordig werkzaam in een onderzoeksinstituut in de Amerikaanse staat Montana. Hij werd in januari aangehouden met flesjes met het Mpox-virus. De papieren voor die monsters waren niet in orde. Het gaat om een inactief virus. Dat is een versie die niet de symptomen veroorzaakt. Maar het kan nog altijd gevaarlijk zijn. De apenpokken is een infectieziekte. De laatste grote uitbraak was in en rond Congo. Het weer, af en toe zon, een enkele bui, wordt niet warmer dan 19 graden. Ook vanavond af en toe regen, morgen opnieuw wisselvallig. Dan komt de zon tevoorschijn, maar er kan ook weer een bui met onweer voorbij komen. Het wordt dan 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land lost de ochtendspits geleidelijk aan op. Veel vertraging is er nog bij Den Bosch op de N65 bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. Daardoor staat de file vanuit Den Bosch naar Tilburg met een half uur vertraging. En van Tilburg naar Den Bosch op de N65 zelfs een uur oponthoud. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Eenderheide nog 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. En op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel een half uur vertraging door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de rugstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: In het zuiden van het land is er nog veel vertraging op de N65, weg Tilburg-Den Bosch, in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is afgesloten. Vanuit Den Bosch is de vertraging een half uur en vanuit Tilburg ruim een uur. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 16-jarige jongen is vannacht zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op de Jonker Fransstraat in Rotterdam. Rond middernacht zou er ruzie zijn geweest op straat. Daarbij werd uiteindelijk gestoken. Op sociale media zegt een van de agenten dat door hen eerste hulp is verleend. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Korte tijd later zijn in de buurt 3 verdachten aangehouden. Een van hen probeerde nog te vluchten, maar werd achterhaald door een politiehond. De politie heeft in Capelle aan de IJssel iemand opgepakt die meerdere keren heeft geschoten in een woning aan de Bezuin. Vanwege de gevaarlijke situatie binnen stuurden agenten een politiehond. Die zou de verdachte hebben gebeten, een 29-jarige Rotterdammer. De man is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Na onderzoek bleek dat de man had geschoten met een alarmpistool. Bedrijven die kampen met personeelstekorten gaan steeds vaker automatiseren. Hoe die automatisering er in de praktijk uitziet verschilt per sector, zegt het CBS.
1: In de bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, dus bijvoorbeeld de bouw of de industrie of de landbouw, daar worden vaak efficiëntere machines ingezet. Terwijl bedrijfstakken waar het vooral om dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en teksten.
0: 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft last van een personeelstekort. Daardoor lopen ze ook omzet mis. Oud-Spartaan Denzel Dumfries maakt de overstap van Inter naar Real Madrid. Diverse media melden dat de Spaanse club 20 miljoen euro neerlegt voor de rechtsback van Oranje. Dumfries zou zelf al persoonlijk rond zijn met Real, meldt de Gazette dello Sport. Dat betekent dat de kassa ook gaat rinkelen voor sommige clubs in de regio. De AD schat in dat Sparta ongeveer 3 ton overhoudt aan de overstap van Dumfries. Amateurclubs Barendrecht en Smitshoek zouden ongeveer 1 ton hebben gekregen. Dat geldt dus voor clubs die bijdragen aan de opleiding van de verdediger, de zogeheten solidariteitsvergoeding. Dan nog het weer. Af en toe zon en enkele bui. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Ook vanavond af en toe regen. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Soms komt de zon tevoorschijn, maar er kan ook een bui met onweer voorbij komen. Het wordt 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is de Randstaan bij de ANWB. Bij Den Bosch is nog veel vertraging op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. Vanuit Den Bosch is de vertraging 20 minuten en vanuit Tilburg ruim 3 kwartier. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Jouw stad, jouw radio.
5: Trots op Apen.

0: Trots op Papendrecht.
1: Ja, en we zijn er weer. En het is buiten nu op dit moment niet zo heel erg lekker weer. Maar laten we hopen dat het een zaterdag beter weer is. Want er is weer zat te doen in en om Papendrecht. En dan is eigenlijk de hoofdmoot wel, want het staat al weken op allerlei billboards kenbaar gemaakt. Dan hebben we de dikke bandenrace, de 7 mijl en de wielerronde natuurlijk. De wielerronde, Jumbo-wielerronde van Papendrecht. En daar gaan we het natuurlijk uiteraard over hebben. En ook natuurlijk voor de mensen eromheen. Waar kunnen we nou heen en waar moeten we onze auto parkeren? En is het helemaal afgesloten of hoe werkt dat allemaal? Maar voornamelijk natuurlijk mensen die heel veel plezier hebben. En laten we hopen met goed

0: trots op Papendrecht.
1: We gaan echt terug naar mijn jeugd. Modern Talking. You can win if you want. Oh, dat is echt erg. Ik hoef er niet eens over na te denken. En ik ben helemaal niet goed met de namen en nummers en titels. Maar ja, ik kan nagaan wat een indruk het op mij heeft achtergelaten vroeger. Ja, ik zei het al. We gaan het hebben over de wielerronde, de dikke bandenrace en de 4 mijl. En dat doen we natuurlijk met degene die het al in jaar en dag hier in Papendrecht organiseren. En dat is het wielercomité. En dan zeg ik in eerste instantie natuurlijk hartelijk welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Alsjeblieft. Nou, voor de mensen misschien al een beetje te kunnen horen wie er nou aan de andere kant zit. hoe lang zit jij eigenlijk al bij het wielercomité, Michel?
2: Nou, officieel zou ik het eigenlijk niet kunnen noemen, maar ik ben 55. Mm-hmm. En ik denk dat ik vanaf mijn 6e levensjaar al bemoeienis had met de wielerronde.
1: Yeah.
2: Dus ja, even afgerond een kleine 50 jaar.
1: Ja, mooi hè?
2: Ja.
1: En hoe lang bestaat de wielerronde hier in Papendrecht?
2: De wielerronde, althans aankomende editie, aankomende zaterdag, is de 71ste editie.
1: Zo!
2: En het is ook wel, zeker voor de mensen in Papendrecht weten dat de familie Zegelaar, dat is wel een beetje de rode draad. Mijn vader is vorig jaar gestopt, puur vanwege leeftijd. Hij mag hopelijk voor mij, maar ook voor hemzelf, aankomende oktober 80 jaar worden.
1: Kijk, mooi.
2: En mijn opa die heeft het met een aantal voetbalvrienden 71 jaar geleden eigenlijk opgericht.
1: Ja.
2: Echt een puur Papendrecht iets. Misschien wel leuk om even kort te vertellen. Mijn opa die was een specialist. Specialistisch lasser bij AV Jolanda, wat nu zeg maar GK en Fokker of
1: ja, Fokker,
2: Fokker
1: ja.
2: Zeg maar heet. Er waren heel veel Brabantse collega's. Die hadden dus al de wielerronde, want dat is natuurlijk echt Belgisch of grensgebied.
1: Mm-hmm.
2: Jo, kom eens kijken.
1: Ja.
2: Is die met openbaar vervoer toen de tijd nog wezen kijken.
1: Niet op de fiets?
2: Met bus en trein, nee, met bus en trein. En toen zeiden ze eigenlijk terug van joh, dat zouden we eigenlijk ook in Papendrecht zoiets moeten doen. Dus dat hebben ze met een aantal vrienden hebben ze dat opgericht.
1: Ja.
2: Tot op de dag van vandaag. En wat voor mij in ieder geval ook wel een drijfveer is, uiteraard de sportiviteit. Maar dat is ook, en daar ben ik ook erg trots op, dat wij al 71 jaar met aankomenditie meegenomen, steunen wij ook als vrijwilligersorganisatie een goed doel binnen Papendrecht.
1: Ja. En dat doen jullie eigenlijk ook al jaar en dag.
2: Ja, vanaf de oorsprong.
1: Ja. En dat is ook elke keer een ander doel, hè?
2: Ja, in het begin was dat nog in de tijd van mijn opa, wat ik begrepen heb. Want toen was ik er uiteraard helemaal nog niet. Was het Groene Kruisgebouw.
1: Ja.
2: Waar je zeg maar onder andere naartoe ging met papa en mama als je baby was.
1: Ah.
2: En later is dat versnipperd in het dorp.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb zelf meegemaakt de Rivas, het bejaardenhuis. G-team van de korfbal, G-team van de voetbal.
1: Ja.
2: Aankomend jaar hebben we de speeltuinvereniging De Zonnebloem.
1: Oh, mooi.
2: Dus af en toe is het natuurlijk wel repeterend.
1: Ja, tuurlijk.
2: Want ik denk dat speeltuinvereniging De Zonnebloem nu misschien al in die 71 jaar het voor de derde of de vierde keer is.
1: Mooi.
2: Maar dat geeft ook helemaal niks.
1: Nee. Nee, het is echt wel een goed doel in Papendrecht.
2: Ja.
1: En die dus ook hun steentje op hun manier bijdragen aan de gemeenschap hier in

0: georganiseerd. Mm-hmm. En wat ik nog steeds, omdat je er al zo lang bij betrokken bent, ook nog wel van mensen hoort die werken en die ons ondersteunende, zowel misschien maatschappelijk of in materiële zin, of met sponsorgelden. Mm-hmm. Die geven ook altijd aan van ja, dat was toch ook wel een gouden tijd toen daar.
1: Ja.
0: En ik moet heel eerlijk bekennen dat het toen de tijd, maar dat ja, we hebben anno nu veel meer keuzes.
1: Mm-hmm.
0: Voor vertier, maar ook voor sport.
1: Ja.
0: Ja, toen was het echt een hele grote happening. Want er zat iedereen bij wijze van spreken in de voortuin. met een barbecue. En ja. Iedereen die kwam langs. En ik heb nog wel verhalen van mijn opa en oma, die toevallig ook aan dat parcours woonden. Mm-hmm. Begrepen dat er toen nog niet kleedkamerruimtes waren. En dan gingen de renners gewoon bij wijze van spreken bij mensen vragen van mag ik na de wedstrijd bij u thuis douchen?
1: Ja.
0: En dat kon toen gewoon.
1: Ja, dus, fantastisch. Ja.
0: Mooie hele nostalgie.
1: Andere, ja, inderdaad. Nostalgie, want dat zijn wel hele mooie tijden als je dan zo terugdenkt. Maar eigenlijk zou dat in heden te dagen niet eens meer kunnen, hè?
0: Nee. Kijk, je ziet ook dat de maatschappij natuurlijk letterlijk daar ook in aan het veranderen is. Dat zien we natuurlijk ook aan de animo met betrekking tot het fietsen.
1: Mm-hmm.
0: Vroeger hadden we ook nog een programmaboekje. Dat verkochten we naar huis aan huis voor een gulden.
1: Ja.
0: En die gulden die ging dan ook naar het goede doel toe.
1: Ja.
0: Ja, tegenwoordig kan dat niet meer gerealiseerd worden. Want een renner met een licentie, zoals ze dat noemen in de mm-hmm. wielersport,
1: mm-hmm.
0: die kan bij wijze van spreken voor onze ronde tot vrijdagavond 12 uur zichzelf inschrijven. Ja, ja. Wij kunnen natuurlijk niet 's nachts een programmaboekje laten drukken om dan nog even heel de gemeenschap rond te gaan om het voor een, in dit geval een euro te verkopen.
1: Nee. Ja, dat is dan heden te dagen natuurlijk de digitale snelle wereld.
0: Ja.
1: Wat vroeger gewoon mond op mond en wat al weken van tevoren bekend zou zijn.
0: Ja.
1: Dat proberen we hier natuurlijk nog wel. Nu wat ik al zei in het introotje. Al weken staat het overal op de billboards. Klopt. En de ledschermen hier in Papendrecht aangekondigd.
0: Ja.
1: Maar dan houdt het eigenlijk wel op. Want precies wat je zegt, het inschrijven tot op de, nou, bij wijze van spreken, tot op de minuut dat het gaat beginnen, kunnen mensen zich nog inschrijven.
0: Dat zou bij wijze van spreken nog kunnen gewoon bij de permanence. We hebben de permanence, zoals we dat noemen. Dat is de locatie waar ze rugnummers halen.
1: Ah, kijk, ik wou net zeggen, want dat is permanence.
0: Dat is echt een wielerterm.
1: Ah.
0: En dat wordt tegenwoordig al jaren ingericht nabij de start en finish.
1: Mm-hmm.
0: Vroeger hadden we daar bijvoorbeeld voor de wat oudere luisteraars onder ons, hadden we daar nog Sportal de Donk en later Sportal de Laagd voor.
1: Ja.
0: Maar tegenwoordig is dat aan het parcours. Gewoon in een pagodetent. En de mensen die kunnen bij wijze van spreken met hun licentiekaart, dat is gewoon een soort creditcard-achtig formaat, kunnen ze zich inschrijven en krijgen ze gewoon nog een rugnummer.
1: Ja.
0: En dat is misschien wel gelijk even een leuk bruggetje, dat we in de loop der jaren eigenlijk ook wel gezien hebben dat er een bepaalde terugval was in de wielersport.
1: Ja.
0: Wij zijn echt wel een van de rondes nog in de regio die nog bestaan zegt heeft. Dat durf ik echt wel te zeggen. Maar we hebben natuurlijk ook al een aantal jaren nu de 4 mijl van Papendrecht.
1: Ja.
0: Dat klinkt natuurlijk leuk en dat is mooi meegenomen, want ons parcours is 1600 meter. En 1600 meter is een mijl. En dan klinkt dat natuurlijk leuk. De 4 mijl van Papendrecht.
1: Ja.
0: En dat kost wel even tijd om dat op te bouwen.
1: Mm-hmm.
0: Voor wat betreft het deelnemeraantal. Wij proberen daar ook wel een participatie te vinden met bijvoorbeeld de atletiekvereniging.
1: Ja.
0: Want die hebben natuurlijk de week daarna hebben zij de lenteloop.
1: Lenteloop, ja.
0: Dus er zijn wel ideeën voor die nog verder uitgewerkt zouden moeten worden.
1: Ja.
0: Maar je gaat dus andere zaken erbij aan toevoegen om het evenement zeg maar gewoon bestaan zich te laten houden.
1: Ja, want dan hou je daarmee ook toeschouwers en mensen dus ook sponsorgelden binnen.
0: Ja. Ja, en daar gaan we best wel ver in. Want het is natuurlijk een uitprobeersel, noem ik het altijd met respect.
1: Uh-huh.
0: Maar je moet dan weer na aankomende zaterdag 364 dagen wachten. voordat je het weer kan tonen.
1: Ja.
0: En wat we nu bijvoorbeeld voor dit jaar veranderd hebben, dat is dat we de programmering in overleg uiteraard met de Wielerbond
1: uh-huh.
0: hebben we iets verlaat. Dus naar het begin van de avond toe.
1: Okay.
0: Met de gedachte van als mensen toch overdag hun belangrijke zaken te doen hebben van de tuin en of een boodschap.
1: Ja.
0: Dan kunnen we na de boodschap nog even naar de wielerronde.
1: Okay.
0: En voor de allerkleinste, en dat moet natuurlijk ook meer gaan leven, omdat ook een andere sponsor, een bank uit Nederland, weer zich bevindt in de wielersport, hebben we daar de dikke bandrace weer voor terug. En de dikke bandrace is alleen voor de kinderen die op de basisschool zitten. Dus echt de allerkleinste.
1: Ja.
0: Om ook uiteraard in samenspraak met die bank de fietssport zeg maar te stimuleren.
1: Okay.
0: En dat is dit jaar voor het eerst. En daar beginnen we ook het programma mee om 1 uur.
1: Leuk. En

0: Je zegt weer terug. Ja. Is die al eens eerder geweest
1: dan? Ja, zeker. Maar dat was ook met volwassenen in het oude parcours.
0: Ja.
1: Dus zeg maar bij de Vrije Van Eslaan. En er waren er ook gewoon volwassenen die echt lekker letterlijk met een terugtraprem fiets.
0: Ja.
1: Een aantal rondes fietsten.
0: Ja.
1: En tot en met kinderen zeg maar op een driewieler.
0: Mm-hmm.
1: En dat fietste op het parcours. En nu is het dan zeg maar belegd bij de basisschoolleerlingen.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: En is dat inderdaad ook om ze te enthousiasmeren?
1: Ja, zeker. Dat is zeker ook de bedoeling. Kijk, zoiets moet natuurlijk leven.
0: Mm-hmm.
1: Ook dat is weer de maatschappij wat ik nu zeg. Wij proberen dat natuurlijk te promoten bij de basisschoolscholen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik ken heel veel mensen. Dan vraag je veel, heb je al wat gehoord? Omdat ik weet dat je kinderen hebt op een basisschool van de dikke bandrace. Nee. Ja. Nou, dan moet dat bijvoorbeeld tegenwoordig ook weer de digitale wereld in een ouderportaal. Ja. Nou, dan moet je weer de school bij wijze van spreken enthousiasmeren om het in een ouderportaal te krijgen. En ja, om dan uiteraard de kinderen aan het fietsen te krijgen.
0: Ja.
1: En dat moet gewoon gaan leven. Want misschien hebben wij aankomende zaterdag maar 15 kinderen op de fiets. Dan zou een negatief persoon zeggen van ja, wat slaat dat nou op 15 kinderen op een fiets? Ga je daar nou heel zo'n dag voor optuigen? Maar ik ben van mening en gelukkig ook de andere comitéleden, want het is niet alleen de familie Zegelaar, maar we hebben gelukkig een ruim comité.
0: Ja.
1: Die dat met z'n allen de taken verdeelt en enthousiast uitvoert. Dat we zeggen van joh, volgend jaar worden die 15 misschien wel 50. Want ja, dan zegt iemand van nou, ik vond het vorig jaar zo hartstikke leuk. En dan zegt zijn vriendje, nou, ik wist niet eens dat het er was, want dat heb ik van mijn vader en moeder niet gehoord. En nu, papa, mama, mag ik dit jaar meedoen? Want mijn vriendje uit de klas heeft vorig jaar ook meegedaan en die doet dit jaar weer mee.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad het ouderwetse mond-op-mond reclame.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja,
1: en dat hebben we ook gewoon nog nodig, hoor.
0: Ja, toch wel, hè.
1: Ja.
0: Ja, aan de andere kant is het digitale tijdperk natuurlijk heel erg leuk. Maar je merkt op een of andere manier dat mensen toch ook wel weer een beetje terugverlangen naar het mond-op-mond en het ouderwetse.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja, er zit zelfs nog een jong iemand naast je. Die zit zelfs te knikken.
2: Ik zit heel hard te knikken, want ik ben het hier ook echt enorm mee eens. Het is wel heel grappig, want ik ben toevallig nu voor mijn opleiding hier ook een beetje omtrans dit aan het doen. Dat de jeugd gewoon heel graag eigenlijk terug wil naar vroeger. Naar een tijd die ze eigenlijk nooit hebben meegemaakt.
0: Okay.
2: Waaronder dus gewoon lekker een rondje fietsen. In plaats van alleen maar op je telefoon zitten. En alleen maar, ja, dat is de term digitale detox. Ja. Dat is hoe wij dat noemen. Vroeger noemde je dat buitenspelen.
0: Ja. Ja.
2: Of dus lekker een rondje fietsen.
0: Ja. Nou, een mooi iets inderdaad. Zo komt het toch allemaal weer een beetje bij elkaar. We gaan even luisteren naar een nummer. Kunnen we even een slokje water nemen? En dan horen we meer over het programma en wat er allemaal voor de rest nog bij komt kijken. En waar je allemaal rekening mee kan houden en of je nog mee kan doen. Ja.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, en we zitten natuurlijk nog steeds met Michel Zegelaar. Van de Zegelaar-familie, oprichters en in hart en nieren wielerronde fanaten. Of mag ik het zo zeggen?
2: Mag je zeker zo zeggen, ja hoor.
1: Ja, we hadden het er ook net een beetje over nostalgie. En in 2030 is het 75 jaar. Zijn jullie daar eigenlijk nu al mee bezig?
2: Nou, in die zin, we hebben toevallig met elkaar afgesproken dat we daar wel wat voor moeten gaan doen. En dan moeten we wat voor gaan reserveren, want dat kost natuurlijk altijd wat extra uitgaven. Ja, dus simpel is het. En wij hebben afgesproken met elkaar met het comité dat we dat na deze ronde, dat we daar dus gewoon met, zoals ze dat netjes noemen, de benen op tafel eens even over gaan brainstormen. Mm-hmm. Van wat willen we daar nou mee?
1: Ja.
2: En dan is uiteraard de democratie ook het belangrijkste binnen het comité. Want degene die het meeste met elkaar eens zijn, dat gaat dan ook uitgevoerd worden, zeg maar.
1: Ik hoorde net een optie. Vroeger hadden jullie ook andere soorten races en dergelijke.
2: Ja,
1: en ik hoorde de verenigingsestafetten.
2: Ja.
1: En dat is misschien een idee.
2: Zeker
1: omdat,
2: een leuk idee.
1: Met het jubileum. Ja.
2: Die neem ik zeker mee, want dat vind ik een hele leuke.
1: Dat lijkt me ook zeker voor de andere verenigingen hier in Papendrecht.
2: Ja.
1: Want wat dat betreft zijn we als Papendrecht heel verenigingsrijk.
2: Ja, zeker.
3: Moet ik dan toch de fiets weer gaan pakken of niet?
1: Dan denk ik wel. Want dat is wel echt nostalgie dan, toch?
4: Is dat echt een vraag?
3: Nee, ik ga dat echt niet doen. Nee. Toen ben ik redelijk gevallen en een redelijk ongeluk gehad. Dus dat doe ik niet meer. Ik stap nooit meer op mijn racefiets. Maar een dikke bandenrace, ik ken ook al een elektrische fiets natuurlijk.
2: Zeker. En ook met zijwielen.
3: Oh, heerlijk.
1: Kijk, dat bedoel ik. Nou, dat zijn wel leuke dingen natuurlijk. Ook omdat we het over nostalgie hadden. En dat tegenwoordig less is more. Dus je gaat ook wat meer naar vroeger. Ik hoorde je ook zeggen dat jullie wel een volgers en aanhang hebben wat heel trouw is.
2: Ja, zeker. Op alle fronten eigenlijk. De renners. Uiteraard heb je altijd een kern van renners die deelnemen die uit de regio komen.
1: Mm-hmm.
2: Want er zijn vaak, niet altijd, maar ik kan wel zeggen vaak, maar 2 rondes per dag in Nederland.
1: Okay.
2: Op dezelfde dag. Want mm-hmm. anders dan krijg je natuurlijk nog minder animo.
1: Ja.
2: En je ziet dat nu, ik weet even niet exact waar, maar in het oosten van het land is de andere ronde.
1: Ja.
2: Die heeft niet al dezelfde categorie als dat wij hebben.
1: Mm-hmm.
2: Maar dan zie je dat mensen uit het oosten van het land, want dat zie je natuurlijk aan de inschrijvingen met de plaatsnamen.
1: Ja.
2: Dat is meer gesegmenteerd richting de Duitse grens.
1: Mm-hmm.
2: En bij ons dan komt het echt vanuit Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland.
1: Ja.
2: Dat renners naar ons toekomen.
1: Beetje de Randstad gebeuren.
2: En dan heb je het over het wielen gebeuren. En als je het hebt over de 4 mijl van Parijs, dus het hardlopen.
1: Ja,
2: dat is echt regionaal. Dat is maximaal Rotterdam en Gorinchem en alles wat daartussen zit.
1: Mm-hmm.
2: Wat eraan deelneemt.
1: Ja. En die wielerronde, dat is echt een sport. Hoeveel wielerrondes moet je meedoen voor je legie?
2: Tegenwoordig ook allemaal veranderd. Op dit moment is het zo dat als je licentie hebt, dan moet je natuurlijk gewoon voor betalen.
1: Mm-hmm.
2: Maar die licentie die is voor een jaar geldig. En zover als mij bekend, als je 1 ronde per jaar rijdt, dan mag je gewoon je licentie behouden.
1: Okay.
2: Maar of dat dan voor jou als individuele sporter meerwaarde heeft, dat vraag ik me af.
1: Ja.
2: Maar formeel kan het volgens mij maar 1 keer per jaar. Hoeft het maar 1 keer per jaar.
1: Ja. Maar je ziet wel dat dat soort sporters die echt een licentie hebben, dat die wel de wielerrondes aflopen eigenlijk.
2: Zeker, zeker.
1: Affietsen.
2: Affietsen, ja. Ja.
1: Heb je dan ook grote namen hier in Papendrecht?
2: Nou, op dit moment moet ik heel eerlijk zeggen niet. Want ik heb daar toevallig uiteraard voor de komst hier naartoe even naar gekeken.
1: Mm-hmm.
2: Waar ik wel trots op ben is dat een van onze comitéleden, Chris Maas, is ook een hele bekende regionale renner. Maar is ook op zijn leeftijd een Nederlands kampioen.
1: Kijk.
2: Dus hij rijdt ook met de rood-wit-blauwe trui mm-hmm. als amateur.
1: Ah.
2: Maar die doet dit jaar zover als mijn informatie nu rijdt niet mee. We hebben nog wel 2 andere comitéleden die ook echt wielrenners zijn. Dat zijn vader René en zoon Dennis Lems.
1: Mm-hmm.
2: En Dennis Lems die fietst wel aankomende zaterdag zelf ook mee. Ondanks dat hij uiteraard ook in de voorbereidingen zit.
1: Ja.
2: En waar ik dan altijd respect voor heb is dat ze uiteraard aardig wat kilometers dan over die 1600 meter parcours fietsen.
1: Mm-hmm.
2: En daarna even opfrissen en dan ook gewoon weer langs het parcours staan om de handenspandiensten te verrichten.
1: Ja, fantastisch is dat.
2: Ja, respect.
1: Ja, zeker respect. En dan heb je ook echt een wielerhart.
2: Ja.
1: Dat is de wielerronde. Het is volgens mij de 7e 4-mijl van Papendrecht, als ik het goed heb gezien. Ja. Wat houdt dat dan in?
2: Nou, de 4-mijl is echt puur het hardlopen. Mm-hmm. En dat kan je op twee manieren kan je daaraan deelnemen. 4-mijl wil natuurlijk zeggen 4 keer een rondje. Mm-hmm. En je kan ook als estafette-team met deelnemen. Okay. Dus het enthousiaste idee voor de voor het jubileum, voor de estafette, zeg maar, of de verenigings estafette, dat is op de fiets. Kan dat ook met lopen. Dus je kan ook met z'n vieren, zeg maar, als funteam meedoen.
1: Ja.
2: En dan loop je alle vier een ronde.
1: Kijk.
2: En dat kan ook tot zaterdagmorgen, kan je daar ook gewoon nog voor inschrijven.
1: Kijk, mooi. Mooi, top.
2: Ja.
1: Hoe ziet de dag? Ik ga niet vragen wat je allemaal aan voorbereidingen hebt. Want altijd die dagen ervoor is het altijd nog hectisch zat.
2: Ja.
1: Maar hoe ziet de dag er zelf uit?
2: Nou, de dag zelf ziet er uiteraard uit dat wij het parcours op gaan bouwen. Maar dat is niet zo relevant natuurlijk voor de luisteraar. Maar we beginnen...
1: Dat ligt er aan voor de omwonenden.
2: Ja, maar de omwonenden die zijn allemaal net als ieder jaar... sinds jaar en dag huis aan huis geïnformeerd. Mm-hmm. Kunnen ook gewoon volledig het gebied in... En uit.
1: Mooi.
2: Zowel de Staringlaan als de rest van het gebied. Uh-huh. Dus we hebben twee ontsluitingswegen. Waar de hele dag beroepsverkeersregelaars bij staan. Om dat de goede banen te leiden.
1: Mooi. Ja.
2: En daar ook krijgen we weer de fantastische medewerking van de gemeente. Om dat allemaal, zeg maar, in orde te maken. Ook het parcours. Want de Startefinestraat, Consthuisland, heeft verkeersremmende maatregelen. Maar die verkeersremmende maatregelen die worden allemaal uiteraard voor de ronde weggehaald.
1: Ja.
2: Er wordt ook nog een parcourscheck gedaan. En mocht het zo zijn dat er ergens... Want we hebben ook nog het geluk, vind ik... maar je bent natuurlijk niet helemaal objectief... maar dat ons parcours half asfalt en half klinker is.
1: Ja.
2: Dus dat is ook nog wel spectaculair voor met name de wielersport.
1: Ja.
2: En die klinkerweg, logischerwijze, dat zal bij een ander ook in de straat zijn... heb je nog eens te maken met verzakkingen. Ja. Nou, als dat te extreem is... dan komt er gewoon een stratenmakersploeg een week van tevoren... en die repareert, zeg maar, het parcours. Dus wat dat betreft is er ook echt al om medewerking van de gemeente Papendrecht.
1: Ja, mooi.
2: En dat klinkt altijd zo melodramatisch... maar ik zeg dan, omdat ik nu de laatste jaar ook voorzitter ben... bedank ik hun daar ook voor. Denk ze, ja, dat is nogal normaal dat je ze bedankt. Maar er wordt echt wel veel energie in gestoken. De gemeente die omarmt ook wel het evenement aan zich.
1: Ja, mooi. Want die zien ook wel dat het gewoon goed is voor de gemeente zelf.
2: Ja.
1: Want de 4-mijl is regionaal en de wielerronde is gewoon landelijk.
2: Ja, dat klopt.
1: En zelfs misschien nog wel buiten de grenzen.
2: Ja, nou, er zijn wel eens een aantal... dat noemen ze dan semi-profclubs. Mm-hmm. Die worden dan omarmd door, zeg maar... en ik noem het dan maar even een sportagent... die dat in Nederland beheert. En die vraagt dan van, joh, wij hebben een ploeg uit Italië. En dat is dan geen profploeg, maar een semi-profploeg. Mm-hmm. En die willen natuurlijk hun koersjes rijden. En die zijn dan op een soort trainingstage in Nederland... of in Nederland en België. En dan krijgen we nog eens verzoek van, joh, kunnen die ook deelnemen aan de Ronde van Papendrecht?
1: Leuk.
2: En dat overleggen we dan met de districtsconsul. Die woont toevallig in Oud-Alblas, dus ook dichtbij.
1: Lekker.
2: Van, joh, vind je dat goed? En vaak wordt daar een akkoord op gegeven. En die nemen dan ook deel aan de wedstrijd.
1: Ja. Oké, verder de dag, 6 juni aanstaande. Ja. Hoe laat begint het?
2: Wij beginnen om 1 uur met de dikke bandenrace. Mm-hmm. Daar hebben we ongeveer een uur voor uit gezet. Om de diverse leeftijdscategorieën van de basisschool te laten fietsen. Ja. Dan beginnen we om 2 uur met de grote prijs Mulder van Mil 4-mijl voor Papendrecht.
1: Mm-hmm.
2: Dan hebben we om 3 uur de klasse 2, dat zijn mannen. Die rijden om de grote prijs Spekken Hydraulics. En dan om 16:30, dus dat was vroeger was dat een uur eerder... hebben wij de elite en die rijden om de grote prijs Jumbo Supermarkt uit Papendrecht. En de klasse 2 mannen die rijden 50 kilometer in zijn totaliteit.
1: Zo.
2: En de elite 80 kilometer.
1: Poeh, hoe lang doen ze daarover ongeveer?
2: Ja, dat ligt natuurlijk even aan de logisch, aan de snelheid.
1: Ja.
2: Maar ik denk als je om 16:30 start, dat ze om rond 18:00, dus in 1,5 uur... 1:40, dat ze dan wel gefinished moeten zijn.
1: Ja. Maar dat is inderdaad aan het eind van de dag. Dus 's ochtends en het begin van de middag kan je nog gewoon allerlei dingen doen.
2: Ja.
1: En dan 's avonds gewoon naar de wielerronde.
2: Zeker.
1: Mensen die nog mee willen doen.
2: Ja.
1: Hoe kunnen ze en waar kunnen ze
2: zich
1: melden?
2: Kunnen dat op twee manieren doen. Die kunnen naar de website www.rondevanpapendrecht.nl.
1: Ja.
2: Daar staan anderhande links uiteraard op. Voor degene die fietsen, die hebben een licentie nodig. Dus die kunnen gewoon via de KNWU op zoek op datum... klik op de Jumbo-ronde van Paarmacht en kunnen ze zich voor een van de twee categorieën inschrijven. Mm-hmm. Het hardlopen, dat staat ook een link op onze website van de 4 mijl van Paarmacht. Dat, ze staan ook geprogrammeerd op de website inschrijven.nl.
1: Yeah.
2: En als je dat allemaal nog te moeilijk vindt, maar je wil wel komen lopen, dan kom je 's ochtends of aan het begin van de middag naar de permanence, zoals ik net zei.
1: Ja.
2: Oftewel, even eenvoudig gezegd, het inschrijvenloket.
1: En die is aan?
2: Aan de Constantinus, bij de start en finish.
1: Kijk, ja, ja. Daar is de start en
2: finish. Dus parcours is Constantinus-Huygenslaan.
1: Ja.
2: Wij rijden met de klok mee. Rechtsaf de PCO-vlaan in.
1: Ja.
2: Rechtsaf de Jacob Kastlaan in. En dan rechtsaf de Vondellaan in. En dan weer de Constantinus-Huygenslaan.
1: Kijk, mooi rondje.
2: Zeker.
1: Inderdaad, ja. Aardig wat bochies.
2: Ja. Ja.
1: Mooi. Het inschrijven voor de schoolkinderen. Zijn er al schoolklassen die zich inschrijven?
2: Geen schoolklassen, maar wel individuen die zich hebben ingeschreven. Dat kan ook gewoon nog op de dag zelf.
1: Oké.
2: Okay. Dus daar werken we samen zeg maar, met een evenementenbureau wat gekoppeld is aan de bank.
1: Mm-hmm.
2: En die begeleiden dat op de dag zelf, zeg maar. Mooi. Dus ze zijn ook gewoon... Het enige wat je mee hoeft te nemen... is je goede humeur en je eigen fiets. Ja. Er wordt zelfs voor helmpjes en voor een shirtje wordt geregeld. Dus het is helemaal keurig in orde gemaakt.
1: Mooi.
2: Om er een mooi evenement van te maken.
1: Super. Dan had je het over een goed doel.
2: Ja.
1: Die rondes worden allemaal gereden. Ik hoorde jou ook over de bank met de kinderen in combinatie. Hoe halen jullie je sponsorgeld dan op?
2: Nou, wij hebben zoals je dat bij heel veel evenementen ziet... hebben we sponsorpakketten.
1: Mm-hmm.
2: Nou, het hoofdsponsorpakket, dat mag duidelijk zijn. Wij hebben een sponsorpakket voor de 4 mijl. Dus dan ben je een naamgever, wat ik net genoemd heb. En voor de rest hebben we dat zeg maar naar de Tour de France gedaan... Dus je hebt het gele truipakket, het bolletjes truipakket... en dat heeft een bepaalde waarde.
1: Mm-hmm.
2: Voor die waarde sponsoren men dan... en daar krijgen ze ook wat voor terug.
1: Ja.
2: Het zij reclame door de speakers, want dan wordt je naam natuurlijk genoemd. Met een doek wat zeg maar over de dranghek gehangen wordt... net als een soort reclamebord...
1: Ja.
2: Wat je bij de korfbal of bij de voetbal ziet hangen.
1: Ja, ja dat is dan langs het parcours, zeg maar.
2: Ja.
1: En eventueel op de website...
2: Ja, op de website. Ja. De gele trui-sponsoren, dat zijn de grotere sponsoren... naast de namengevende 4-mijl-sponsor en de hoofdsponsor. Die hebben ook allemaal hun logo en een doorkliklink op onze website staan.
1: Zijn dat ook trouwe sponsors?
2: Zeker.
1: Ja?
2: Ja. Ja. Dus ik ben erg blij om te kunnen zeggen... uiteraard kun je altijd meer gebruiken... omdat nou eenmaal het evenement ook steeds meer geld kost. Zo simpel is het.
1: Ja, eens.
2: Maar wij hebben totaal geen klagen en echt een hele trouwe sponsorgroep...
1: Mm-hmm.
2: Die het voor ons al jaar en dag mogelijk maken... om zonder subsidies deze ronde te mogen en kunnen organiseren.
1: Ja. En dankzij heel veel vrijwilligers, denk ik.
2: Zeker.
1: Want het moet ook allemaal maar bemand en bevoorraad worden. Ook dat natuurlijk.
2: Ja. Ja, en dat gaat echt van het broodje smeren voor lunchpakketten... tot en met het van tevoren ophalen van de middelen in natura. Dus dat is heel divers.
1: Ja, leuk.
2: Ja.
1: Nou ja, als men ideeën heeft voor het jubileum... dan zou ik zeggen... dan kan je natuurlijk ook...
2: Zeker, het kan gewoon gemaild worden naar... wat mij betreft naar info of naar voorzitter... apenstaartje rondevanpaarmacht.nl. En als dat allemaal te snel gaat, kunnen ze dat op de website terugvinden.
1: Ja, rondevanpapendrecht.nl moet toch... en zoek maar gewoon op wielen Ronde Papendrecht... dan kom je er altijd 100%. Wel terecht, wat dat betreft. Volgens mij hebben we zo'n beetje alles besproken. En ik weet niet of Bovien nog een hele interessante vraag heeft.
0: Ik kan wel zo'n interessante vraag bedenken. Ik had er even moeite mee. Die speakers.
2: Ja.
0: Ik woon toevallig op de route... Dus die hoor ik ook altijd. En ik heb me altijd afgevraagd dat jullie daar een vergunning voor nodig hebben.
2: Ja, daar hebben we een vergunning voor nodig. En die wordt uiteraard aangevraagd ook.
0: Ja, zie dat dacht ik al.
1: Ja, dus ook weer de medewerking van de gemeente, gelukkig.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Hebben jullie eigenlijk... Die vraag heb ik dan nog wel. Dat vind ik jou eigenlijk misschien ook wel een keer een type voor. Hebben jullie ook rondemissen?
2: Rondemissen hebben we ook, ja. En daar zijn we ook elk jaar blij mee dat we die kunnen werven.
1: Ja, want die moet je echt werven.
2: Nou, in die zin, het is niet zo dat ze met 6 dubbel dik voor de deur staan... van mag ik het alsjeblieft zijn?
1: Nee.
2: Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat als een van de comitéleden... het vraagt aan iemand die we op het oog hebben...
1: Mm-hmm.
2: Dat we zelden tot nooit meegemaakt hebben dat ze zeggen... van nou, dat wil ik niet of dat vind ik eng of wat dan ook.
1: Nee.
2: En wij vinden dat ook altijd heel laagdrempelig. En daar bedoel ik mee, ze worden aangekleed. En dan mogen ze zelf uitkiezen bij een sponsor ook.
1: Mm-hmm.
2: En dat hoeft niet helemaal bij wijze van spreken in de mantel pakken. Als je denkt van nou ja, dat is leuk voor de ene dag.
1: Ja.
2: Maar daarna trek ik het nooit meer aan. Want als jij een dame bent die het fijn vindt om in een broek te lopen, dan schaf je een broek aan.
1: Ja.
2: Met een leuk shirt erop. En je wordt dan zeg maar door een plaatselijke kapper, annex visagie, word je zeg maar geknipt of in de krullers gezet. Dus leuk. Helemaal top.
1: Dus het is ook een beetje een erebaantje.
2: Ja, lijkt mij wel, maar ja, ik ben geen dame. Nee, maar,
1: ja, nou, dus misschien ook nog een idee om dat een keer te doen voor het jubileum.
2: Ja.
1: Een ronde mister.
2: Ja. Nou, dat zou inderdaad
1: voor de vrouwen de rondes. Ja, toch?
2: Ja, die zijn er wel, hoor. Met koersen.
1: Ja, daarom. Dus er zullen ook vrouwen. Want doen er nu ook met de wielerronde vrouwen mee?
2: Nee, het is nu, we hebben nu twee categorieën. Twee mannencategorieën.
1: Okay.
2: En we hebben wel eens dames gehad ook. En wellicht dat volgend jaar of het jaar erop dat we weer een keer wat dameskoersen eraan toevoegen.
1: Ja, want is dat een bewuste keuze?
2: Nee, niet echt. Gewoon, er wordt gekeken van waar is een beetje de animo goed in? Want dat is natuurlijk een wisselwerking. Ja. En dat laat ik altijd graag over aan de echte wielerkenners bij ons uit het comité.
1: Ja.
2: En als die zeggen van nou, het lijkt mij verstandig om deze categorie en deze categorie te laten fietsen, dan heb ik daar geen twijfel over.
1: Nou, ik zie echt wel met het jubileum, maar wordt het gewoon een hele dag. En alle categorieën die er maar te bedenken zijn, worden dan gedaan.
2: Ja, zeker.
0: Zorgens om 8 uur beginnen en zelfs om 8 uur afbouwen.
2: Ja.
1: Zoiets. Ja. Nou ja, er is in ieder geval animo voor en ideeën genoeg. En enthousiasme is er zeker voor.
2: Ja.
1: Zijn er nog dingen waar jullie je nu op het laatste moment nog aan wat mee moeten? Dat je denkt, is spannend.
2: Wat dat betreft zijn we echt wel heel erg door de wol geverfd met elkaar. Omdat we het al jaren doen.
1: Mm-hmm.
2: En ik zou nu niet kunnen benoemen wat we nou nog middels een bepaalde oproep nog kunnen doen.
1: Top.
2: Ik hoop op een hele gezellige dag. Met voldoende omzet ook bij de catering. Want dat gaat uiteraard allemaal ook richting het goede doel.
1: Ja, dus dat is dan weer een oproep om gewoon gezellig te komen kijken.
2: Ja.
1: Ja, nou dat. Heb ik een laatste vraag.
2: Ja.
1: Hoe zit het in de toekomst met de animo van de familie Zegelaar en opvolging?
2: Ik heb met mijn lieve vrouw twee zonen. De oudste die is er ook nog wel enthousiast aan, maar die doet toevallig aankomend jaar ook de horeca.
1: Mm-hmm.
2: Die zie ik dat nog wel mede een beetje opvolgen. En de jongste heeft andere ambities, die zie ik daar niet zozeer. Die komt als die kan wel kijken. Maar de laatste jaren had hij met een andere sport andere verplichtingen, zoals ook aankomende zaterdag. Dus die zie ik niet zo snel de traditie binnen de familie voortzetten. De oudste wellicht wel, maar de jongste niet.
1: Nee, nou ja, aan de andere kant, als jij je vader opvolgt, dan heb je nog een jaar of 20, 25
2: zeker,
1: te gaan. Dus wie weet wat er dan bij de jongens nog verandert.
2: Ja, 100%.
1: Dus, maar ja, de andere commissieleden, komt er wel jonge aanwas?
2: Ja, zeker.
1: Ja?
2: Ja, dus dat is wel heel fijn.
1: Dat is gewoon heel fijn, inderdaad. Ja. Dat verzekert van de toekomst.
2: De toekomst.
1: Voor nog jaren plezier van wielerronden in Papendrecht en het wielercomité.
2: Ja.
1: Met alle andere races die eromheen gehouden worden. Dankjewel voor je komst.
2: Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Verhaal. Graag gedaan. En wensen jullie elkaar succes in
2: altijd.
1: De wieler.
2: Altijd.
1: Nou, heel veel succes en vooral heel veel plezier.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, en misschien kan je wel dansen op de fiets. Wat jij? Ja, ongetwijfeld toch. Ik dank natuurlijk Michel Zegelaar voor zijn komst naar de studio om te praten over de dikke bandenrace, de 4 mijl en de wielerronde van Papendrecht. En natuurlijk wat er allemaal misschien nog meer komt. Ja, de dikke bandenrace, Gert. De dikke bandenrace, ja. Het is nu, vandaag hebben we het gehad over de wielerronde dan hier in Papendrecht. Het is aanstaande zaterdag. Dus hou er rekening mee als je Papendrecht in of uit wil. En dan vooral het centrum. En volgende week hebben we het ook over wielrennen. Alleen dan hebben we het over de Tour de Bouw. Die gaat 25 juni plaatsvinden. En dat is een wielerronde langs verschillende bouwplaatsen van verschillende aannemers, waarbij geld opgehaald wordt voor het Prinses Maxima Centrum. En dit jaar de 10e editie. En dan wordt er ook geld opgehaald voor de Odensehuizen. En dan de Odensehuizen landelijk. Nou, laten wij hier in Papendrecht nou ook een Odensehuis hebben.
2: Heel goed.
1: Een van de eerste, denk ik wel. Dus ja, die krijgt ook een gedeelte daarvan voor wat landelijke spullen. Dus het lijkt mij aandacht genoeg dat die wel verdienen om volgende week een programma daarover te maken. Dus dan hebben we contact met degene van de organisatie van Bouwklik van Tour de Bouw. We hebben wat informatie van het Prinses Maxima Centrum. En we hebben wat informatie over het Odensehuis. En waarschijnlijk ook van de landelijke organisatie iemand aan de telefoon. En waar we dat allemaal voor doen. Want dat het nodig is, helaas, kinderkanker. Dat is toch wel een van de ergste dingen, vind ik, die er is. Maar daarover genoeg, want volgende 2 uur staat natuurlijk helemaal in het teken bij Praatpaal van...
2: Ja, ben je wel eens op Antarctica geweest?
1: Nee.
2: Nee? Maar
1: het koud.
2: Nou ja, zeg. Wie is er nou niet... Nee, maar onze gast van vanavond wel. Dus naast alle vaste onderdelen gaan we met Peter Bijl. Hij is van de Universiteit van Utrecht. Gaan we in gesprek over wat we kunnen leren van het verleden. En dan praat ik niet over 100 jaar geleden, maar gewoon echt miljoenen.
1: Oké, okay, ja. Heel erg verleden.
2: Ja, van
1: verleden.
2: Klimaat en alles wat er op Antarctica en de zuidelijke oceanen gebeurde. Mm-hmm. Voor de vraagstukken van heden ten dagen waar we voor staan.
1: Oké. Okay.
2: Dus zeker. Dus ik denk dat er klimaatgekkies die gaan luisteren, denk ik. Ja. Geïnteresseerde mensen die gewoon breed geïnteresseerd zijn, denk ik. We zullen het zien. Ik denk voor iedereen een interessant onderwerp.
1: Zeker.
2: Dus hij is wel vaker uitwezen leggen op radio of tv.
1: Oh, mooi.
2: Dus ja, dus, komt helemaal goed.
1: Ik ben net zeggen, dat is helemaal goed.
2: En hij komt uit Papendrecht.
1: Ah. Dus,
2: hij is hier geboren en getogen.
1: Ah,
2: dus dat is wel een leuk lokaal feitje.
1: Een hele mooie link.
2: Ook voor de luisteraars uit Dordt, mag u in Dordt ook trots op zijn.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: Ja, ik weet niet, maar ben je al geweest naar de nieuwe Devil Wears Prada, of niet?
1: Nee, okay. Nog niet.
2: We draaien het nummer Shape of a Woman van Lady Gaga uit die film.
1: Mm-hmm.
2: En we hebben natuurlijk passende muziek. Wist je dat Al Stewart een nummer heeft gemaakt met de titel Antarctica? Nee, dat is je niet. Ik zie het eigenlijk.
1: Nee.
2: Dus een nieuw nummer van Paul McCartney ook. En nou ja, we hebben heel veel. En Vangelis mag ook niet ontbreken, want die heeft een heel album gemaakt rondom Antarctica.
1: Dat klopt, dat wist ik dan weer wel.
2: Kijk, hartstikke goed. Dus nou ja, afijn, het komt helemaal goed. En we hebben een prachtig nummer van de week. Wat zal ik dat wel verklappen, Gert? Zal ik nog niet verwachten. Wat ik wil, ik vind het een favoriet nummer. Als ik mij laat behandelen bij mijn voetreflextherapeut, dan lig ik altijd heerlijk bijna weg te slapen. En dan heb ik het liefst dit nummer opstaan. Waiting for Cousteau van Jean-Michel Jarre.
1: Oh,
2: ja, ik denk dat Hans moet gewoon zijn mond houden. Ik denk dat je de microfoon van Hans open moet zetten, dan kan hij niks zeggen, Gert.
1: Ah, kijk.
2: Het is een heel, heel rustig nummer.
1: Dus dan gaan we even een paar minuten... Ja, therapie op de radio.
2: En het is aflevering 299. Oh. En ik vertel je alvast, volgende week is Gerrit op vakantie. Dus we vonden het niet leuk aflevering 300 zonder Gerrit te doen. Dus volgende week is herhaling. De week daarna, dan hebben we aflevering 300.
1: Ah, dus volgende week ben je er niet?
2: Nee.
1: Nee. Ah.
2: We zijn er wel. We zijn wel te horen, beste
1: luisteraars. Wel te horen, ja.
2: Want met de herhaling.
1: Met een herhaling van vandaag? Of een,
2: dat denken we wel. We denken dat dit gesprek zo interessant is dat herhalingswaardig is.
1: Kijk, mooi. Nou ja, dan in ieder geval zat reden om gewoon te blijven luisteren. Want dan heb je het uit de eerste hand. En anders heb je altijd nog een kans voor de herhaling. Dus ik zou zeggen, in ieder geval genoeg tijd om lekker bij de radio gekluisterd te blijven. En zeker gezien het weer. Het is nou geen weer om lekker buiten te zitten. Dus blijf lekker binnen en luister naar Drechtstad FM. En ik dank jullie hartelijk. En ik hoor jullie, en zie je, nou zie niet, maar horen wel, volgende week weer.

0: stad, jouw radio. Kletstad FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 16-jarige jongen is vannacht zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op de Jonker Fransstraat in Rotterdam. Rond middernacht zou er ruzie zijn geweest op straat. Daarbij werd uiteindelijk gestoken. Op sociale media zegt een van de agenten dat door hen eerste hulp is verleend. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Korte tijd later zijn in de buurt 3 verdachten aangehouden. Een van hen probeerde nog te vluchten, maar werd achterhaald door een politiehond. De politie heeft in Capelle aan de IJssel iemand opgepakt die meerdere keren heeft geschoten in een woning aan de Bazuin. Vanwege de gevaarlijke situatie binnen stuurden agenten een politiehond. Die zou de verdachte hebben gebeten, een 29-jarige Rotterdammer. De man is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Na onderzoek bleek dat de man had geschoten met een alarmpistool. Bedrijven die kampen met personeelstekorten gaan steeds vaker automatiseren. Hoe die automatisering er in de praktijk uitziet verschilt per sector, zegt het CBS.
2: In de bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, dus bijvoorbeeld de bouw of de industrie of de landbouw, worden vaak efficiëntere machines ingezet. Terwijl bedrijfstakken waar het vooral om dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en teksten.
1: 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft last van een personeelstekort. Daardoor lopen ze ook omzet mis. Oud-Spartaan Denzel Dumfries maakt de overstap van Inter naar Real Madrid. Diverse media melden dat de Spaanse club 20 miljoen euro neerlegt voor de rechtsback van Oranje. Dumfries zou zelf al persoonlijk rond zijn met Real, meldt de Gazette dello Sport. Dat betekent dat de kassa ook gaat rinkelen voor sommige clubs in de regio. De AD schat in dat Sparta ongeveer 3 ton overhoudt aan de overstap van Dumfries. Amateurclubs Barendrecht en Smitshoek zouden ongeveer 1 ton hebben gekregen. Dat geldt dus voor clubs die bijdragen aan de opleiding van de verdediger, de zogeheten solidariteitsvergoeding. Dan nog het weer. Af en toe zon en enkele bui. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Ook vanavond af en toe regen. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Soms komt de zon tevoorschijn, maar er kan ook een bui met onweer voorbij komen. Het wordt 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Ronald Zwaan bij de ANWB. Op de A59 van Waalwijk naar Den Bosch staat file tussen Driedewest en Vlijmen 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren. Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
1: Welkom, een uur lang kleinkunst draaien wij, uitgezonden via Drechtstad FM en Atos. Liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. Hoewel is dat nou wel altijd zo. We hebben, zoals we doen gebruikelijk, ook deze week weer een thema. En dat is deze keer het thema voetbal, want het WK komt eraan. Dat begint in Amerika, Mexico en Canada volgende maand. Dus we draaien, we zitten zoeken van wat is er nou in de kleinkunst voor lied. Zijn er voor liedjes geschreven over voetbal? Nou, nemen wij het begrip kleinkunst ook altijd wel een beetje breed. Maar we proberen toch een beetje te zoeken naar de, in ieder geval liedjes die, die met zorg gemaakt zijn wat betreft de tekst. En dat geldt bijvoorbeeld voor dat beroemde lied Hup, Holland Hup. Dat stamt uit de jaren 50. Het is in 1950 geschreven door Jan de Cler en Dico van der Meer. En het grappige is dat ze toen de tijd voor elke wedstrijd van het Nederlands elftal nieuwe coupletten schreven. En die werden dan gezongen door Jan de Cler. En die was ook de commentator van de wedstrijd. En dan zong hij dat lied in de rust. Moeilijk voor te stellen. Luistert u naar Hup Holland Hup.
2: We zaten weer in Feyenoord te wachten in de zon, totdat naar de traditie onze grootste strijd begon. Een goede buur is beter dan een al te verre vriend, daarom zijn we van een knokje met de Belgen zo gediend. Dus zaten wij te wachten als de wolven in het bos, en ja hoor, even later won ons eigen land de tos. Ons elftal schiep vertrouwen sinds de wedstrijd met de Saar, als het daaraan had gelegen was de Belg al de sigaar. Us Abe was er niet, al zei de kroogids nog van wel, maar Rijvers nam zijn plaats goed.

Het doel daar aan de overkant leek gauw op een vergiet. Want nummer 3 van Van der Kuil was ook zo'n slechte niet. Ons land stond op de andere helft, de helft van al zijn tijd. Want België was traag en was een massa felheid kwijt. Ons elftal nam het leren monster telkens met zich mee. Dus Pieter zei tot Graafland, het wordt een makkie voor ons twee. Opeens liep Wilkens uit, die jongen zat beslist niet stil. Toen die de vierde scoorde, gaf mijn radio een gil. De vijfde kuil van Van der Kuil gaf ons nog veel meer schrik. Maar toen kwam de verbinding met het stadion de hik. De wedstrijd bracht mijn zenuwen toen niet meer in de kou. Ik was alleen maar bang dat

Het elftal van de Belgen was Pagano zijn relaas. Zat net zo vol met gaten als een flinke Leidse kaas. Maar ondanks al die gaten en de goede kans ten spijt, was ons land zoetjes aan zijn scherpe zuiverheid wat kwijt. Het spel werd dus wat tammer, want de rust was al in zicht. Ons elftal vond, zo leek het wel, 5-0 een fraai gedicht. De enige die nog geen punt gemaakt had, was Moulijn. Als die dat voor de rust nog deed, zou ik best tevreden zijn. Maar het wensen mocht niet baten, want het bleef zoals het was. En Klaas deed elke keer dat het gevaarlijk werd één pas. Ons land doen buitenspel bij elke pas van deze vriend. Maar ondanks was 5-0 met deze...

Aldus Jan de Cler. Zoals elke week krijgt u ook nu van mij een gedicht, een eigen gedicht binnen het thema van de week. Grafschrift voor Johan Neeskens. Dit graf blijkt straks een grote flop, want Neeskens staat altijd weer op.

Aldus Maarten van Roosendaal, wellicht had u hem herkend. Hij zong het nummer Kruif. En we zijn, zoals ik al zei, aan het zoeken geweest naar nummers. En we kwamen al heel snel uit bij Meinder Talma. Want die heeft een prachtig album gemaakt over het Nederlandse voetbal. Dat heet Minna. En daar draaien we dit uur een aantal nummers van. En dat geldt ook voor de volgende. En die heet De mooiste bijzaak in het leven tussen haakjes Arjen Robben.

thuiswedstrijd tegen PSV verlaat hij met verliesklachten het veld van de FC.

0: voetbal. Maar ik vind Sparta ook heel goed.
1: Wim Kerkhoff en zijn Amazing Stroopwafel zongen het lied Feyenoord. En ja, niet iedereen houdt van voetbal. Maar als we dan een nummer over Feyenoord draaien, dan moeten we misschien ook een beetje de boel in balans brengen door een nummer over die andere club te draaien. En toen kwamen we uit bij Kees Prins en die zingt Mijn Club.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Ik ga het mezelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wil de

Ik vermoed dat Kees Prins de naam van zijn club niet noemt, omdat ze die wedstrijd blijkbaar verloren hebben. Nou goed, dit is genoeg over Feyenoord en Ajax. Want het gaat natuurlijk over het Nederlandse elftal, want die spelen volgende maand op het wereldkampioenschap voetbal. En wij van Mens Durft te Leven draaien een uur lang liedjes over datzelfde voetbal. Bijvoorbeeld van Guus Meeuwis, en die zingt In Oranje.

0: En ze hebben gelijk, Roanesse, je moet onderaan beginnen. Ik heb het al eerder vermeld dit uur dat we veel nummers draaien van Mijn de Talma. Want die heeft heel veel liedjes geschreven over voetbal en over voetballers. Bijvoorbeeld over een van de beste Nederlandse voetballers van dit moment. Die furoren maakt in Barcelona al een aantal jaren. Het liedje heet Hey Frenkie de Jong.
1: Daar is hij, is een holie. Hey Frenkie, hoe is hij? Trainingssessie met mij.

0: Frankie.
1: We zijn toe aan een vast onderdeel van ons programma Mens Durft te Leven. En dat is de oude doos. We draaien iets van Louis Davis. Die was vooral bekend in de jaren 50. En dan zong hij liedjes over de kleine man in zijn confectiepakkie. En over auto's. En nou ja, gewoon de dingen uit het dagelijkse leven. Maar hij heeft ook een nummer, De Voetbalmatch. En dat draaien we nu.
2: Uit den ouden doos.
3: Jan de Bakker had me zondag uitgenodigd voor een wedstrijd tussen Ajax en Blauw-Wit. Nou, die slomen het er eer mee in gelegen. Je wordt koud, mens, als je daar te knijzen zit. Ik heb nooit geweten dat ik zo sportief was, want nou ja, van voetbal wist ik nog niet veel. Maar zo nou en dan dacht ik dat ik het afleed, want de zenuwen die zaten in mijn keel. 20 knullen in der Jansen en Tilanus liepen los in het midden op een grasveld rond. Was ze beelden, mens, om zo rauw in te bijten. Af en toe dan kwam het water in mijn mond. Ik zat zonder erg dat snoepgoed aan te kijken. En ik wist niet dat het al begonnen was. Eensklaps riep de bakker kool en van emotie vielen al zijn valse tanden in het gras. In de verte sting een gozer in een poortje met van achteren een soortement van net. Ik zeg, waarom gaat die vent niet aan de kant staan? Hij krijgt iedere keer die stuiter op zijn het. Jan die heeft me toe de regels uitgelegen en hij zei, die vent heet keeper en dat mot. Wie de voetbal in het net schopt, heeft een kooltje. En wie de meeste kooltjes krijgt, die wint de pot. Een brok gifteling floot telkens op een fluitje. En daar riep hij hens, penalty of free kick. En dan moesten ze van voren af aan beginnen. Ik zeg, waarom krijgt die druiler niet de hik? Als die nog eens roet in het eten durft te gooien, dan maak ik ook hens, maar dan gaat het met geweld. Zal ik hem een penalty op zijn ogen geven, dat zijn hele middenlinie ervan zwelt. Na een kwartiertje werd de wedstrijd reuze spannend en de hele klit krioelde op de grond. Jan riep corner, dat is een doodschop om een hoekie. En toen kwam er een invalide van het front. Ik zeg, tjesses Jan, daar vallen toch geen dooien, hè? Ik bedoel me haast, het is zonde dat ik het zeg. Als het zo moet, zoek ik liever met z'n tweetjes wat verstrooiing op de nieuwe wandelweg. Iedere keer stormde een ploegje weer naar voren en dan kreeg die bal een mep, ik riep, hij leidt. Als de bal weer in het netje was gekieperd, dan floot hij langer en dan riepen ze offside. Jan die zei me dan, het kooltje is niet geldig en hij lag in het net, dat komt toch niet te pas. Toen zei Jan, die spil, die had niet mogen schieten, omdat die in overspelpositie was. Ik hoorde niks meer als hup Ajax of hup Feyenoord, om die scheidsrechter wier ik toch toe zo vals. Dat ik gooide een banaanvlak op zijn ponem en viel huilende mijn bakker om zijn hals. Nou, die smeedde gauw het ijzer toen het heet was en hij gaf me een verbouwereerde zoen. Ik weet heus niet wie de wedstrijd heeft gewonnen, maar mijn Jantje is voor mij de kampioen.

U luistert nog steeds naar Mensen het Verleven. Een uur lang draaien we deze week nummers over de edele voetbalsporten. En met name over het Nederlandse voetbal. Want volgende maand begint het wereldkampioenschap voetbal. En daar doet Nederland natuurlijk aan mee. En Nederland heeft als bijnaam Oranje. Zo heeft Frankrijk de bijnaam De Haantjes. En in Duitsland hebben we het altijd over Die Mannschaft. Maar hoe zit het eigenlijk met de Belgen? Hoe noemen we die? Nou, die noemen we de Rode Duivels. En het liedje dat we gaan draaien heeft een rare titel. Want het is van David Suno. En het liedje heet De Rode Duivels hebben een beperking.

0: Meindert Talma zong over het verdriet van Willem van Hanegem. En dat is een hele gevoelige man. En dat hebben we onder andere gezien in een legendarisch interview waarin hij probeert uit te leggen waarom hij niet mee kan met het Nederlands elftal naar de wereldkampioenschappen in Argentinië in 1978. Maar dat is alweer heel lang geleden. Wat ook heel lang geleden is, is het volgende liedje dat we gaan draaien. Tenminste, het tijdstip waarop het gemaakt is. Want dat was namelijk in het begin van de jaren 60. Het wordt gezongen door Wim Sonneveld. Ik vind dit eigenlijk het allerbeste liedje dat ooit over het onderwerp voetbal geschreven is. Het is geschreven door Jacques van Tol. Het is wat mij betreft, niet alleen wat mij betreft, het is gewoon een klassieker binnen het Nederlandse cabaret. Het heet officieel de voetbalpool, maar het staat ook bekend als Ome Thijs.
1: Dames en heren, een liedje op de manier van Louis Davids en het heet de voetbalpool. Ome Thijs te glazen.

We gaan lappen voor een bloemstuk, mannen. Allemaal een piek. Het werd de witte arendskelken, want dat vonden ze zo chic. Met een zilveren lint eraan, met rust en vrede. En de bakker hield een aanspraak over voetbal wel en wee. En hij sprak nog over Feyenoord.

met ijs in. Dat is nog nooit gebeurd, weet u dat? Na het tweede couplet nog nooit gebeurd. U bent muzikaal. Geweldig. Tante Mietje had intussen met een joviaal gebaar lallend door het huis geroepen: rammen jullie alles maar. Want ik heb al zo lang genoeg van dat wormstekig meubelhaar. Morgen ga ik me in de nieuwe spullen steken. We verhuizen naar de Goudkust en daar kopen we een flat. En ze nam een trijpenstoel en gaf een dreun op het buffet. Godzijdank riep opoe juichend en ze stapte uit haar bed. En begon meteen het alkoefje af te breken. Zij dacht niet aan haar jicht en zong met blij gezicht. Ja. Heeft de prijs in.

0: lijkt er leuk, hè?
1: Toen het feest op volle gang was, kwam er een harmonica. Want er is geen feest compleet, zei ome Thijs zonder bal na. Bal na wat, zei tante Truitje. Bal na dit, zei tante Da. En ze schonk een bloemenvaas vol ouwe klaren. Toen bij het ochtendgloren iedereen verzadigd was van het vocht, heeft een vuilnisman de lege flessen bij elkaar gezocht. En die heeft toen van het statiegeld een buitenhuis gekocht.

0: Aldus Wim Sonneveld, we zijn bijna aan het einde van deze aflevering van Mensenrechten Leven. We draaien elke week een uur lang cabaretliedjes, kleinkunstliedjes. Het betere Nederlandstalige lied zou je ook kunnen zeggen. We zijn er volgende week ook weer met een nieuw programma. Voor nu dank ik u voor het luisteren. En we gaan eruit met een liedje van Jan Rot. En dat heet Sinds Kruif.
1: Eigenlijk sinds Kruif is overleden, dringt het tot in elke porie door. Mijn helden vallen weg uit het heden. Mijn generatie.

Soms bluft er een zich uit zo'n lemmingactie en blijft een tijd verscholen aan de kant. Maar op den duur komt ook hij in beweging. De muntjes voor je vallen in de bak. De een die met een zatte kop naar zee ging. Een ander sprong vertwijfeld van het dak. En weer een ander kreeg het op zijn longen. En weer een ander kreeg het aan zijn hart. Soms hebben we als afscheid nog gezongen. Soms las je het ineens in stille smart. En toen die nacht tot kruif was overleden, groette ik de morgen met een lach.

0: nieuws van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 16-jarige jongen is vannacht zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op de Jonker Fransstraat in Rotterdam. Rond middernacht zou er ruzie zijn geweest op straat. Daarbij werd uiteindelijk gestoken. Op sociale media zegt een van de agenten dat door hen eerste hulp is verleend. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Korte tijd later zijn in de buurt 3 verdachten aangehouden. Een van hen probeerde nog te vluchten, maar werd achterhaald door een politiehond. De politie heeft in Capelle aan de IJssel iemand opgepakt die meerdere keren heeft geschoten in een woning aan de Bezuin. Vanwege de gevaarlijke situatie binnen stuurden agenten een politiehond. Die zou de verdachte hebben gebeten, een 29-jarige Rotterdammer. De man is onder politiebegeleiding en naar het ziekenhuis gebracht. Na onderzoek bleek dat de man had geschoten met een alarmpistool. Bedrijven die kampen met personeelstekorten gaan steeds vaker automatiseren. Hoe die automatisering er in de praktijk uitziet verschilt per sector, zegt het CBS.
2: In bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, dus bijvoorbeeld de bouw of de industrie of de landbouw, daar worden vaak efficiëntere machines ingezet. Terwijl bedrijfstakken waar het vooral om dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en teksten.
1: 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft last van een personeelstekort. Daardoor lopen ze ook omzet mis. Oud-Spartaan Denzel Dumfries maakt de overstap van Inter naar Real Madrid. Diverse media melden dat de Spaanse club 20 miljoen euro neerlegt voor de rechtsback van Oranje. Dumfries zou zelf al persoonlijk rond zijn met Real, meldt de Gazette dello Sport. Dat betekent dat de kassa ook gaat rinkelen voor sommige clubs in de regio. De AD schat in dat Sparta ongeveer 3 ton overhoudt aan de overstap van Dumfries. Amateurclubs Barendrecht en Smitshoek zouden ongeveer 1 ton hebben gekregen. Dat geldt dus voor clubs die bijdragen aan de opleiding van de verdediger, de zogeheten solidariteitsvergoeding. Dan nog het weer. Af en toe zon en enkele bui. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Ook vanavond af en toe regen. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Soms komt de zon tevoorschijn, maar er kan ook een bui met onweer voorbij komen. Het wordt 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is de Landsbaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is er veel vertraging op de A59 richting Den Bosch tussen Drunen-West en Vlijmen. 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een politieonderzoek. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op van Den Bosch naar het westen bij Nieuw-Kijk 6 kilometer met daar 1 kwartier vertraging. Ook daar is de linkerrijstrook afgesloten. N65 Den Bosch-Tilburg in beide richtingen bij Vught 1 kwartier vertraging. De verkeerslichten werken daar niet goed. Er is 1 rijstrook dicht. En op de A76 van Aken naar Geleen. Er staat een auto in brand bij Geleen. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging vanaf knooppunt Ten Esse is opgelopen tot 1.5 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Langs de Maasboulevard in Rotterdam, ter hoogte van het voormalig zwembad Tropicana, is een lichaam in het water aangetroffen. Het gaat om exact dezelfde plek waar maandag een auto in het water in is gereden. Toen is al een van de inzittenden naar boven gehaald, die had het ook niet overleefd. Of deze persoon ook in die auto zat, dat kan de politie nog niet zeggen. De politie is een onderzoek gestart in een winkelcentrum, de Kopspijker. In Spijkenissen na een explosie. Ook zit er een klein rond gat in een van de ruiten van een schoenenwinkel. Mogelijk gaat het om een kogelgat, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Op camerabeelden is te zien dat iemand na de klap wegrent. Door de klap en de bijbehorende rook is de sprinklerinstallatie aangesprongen. De brandweer had moeite om die sprinklers uit te krijgen. Ook stroomde het water niet weg, omdat de afwatering verstopt zat. Daarom moest de passage worden leeggepompt. Bij meerdere winkels is sprake van flinke schade, zegt de politie. In Spanje is een man opgepakt voor betrokkenheid bij een beschieting van een man op de Beierlandse Laan in Rotterdam. Bij die beschieting raakte een 45-jarige man uit Rotterdam zwaar gewond. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is afgelopen vrijdag in Spanje aangehouden. Het gaat om een 27-jarige verdachte en die komt uit Rotterdam. De politie heeft een team van 20 rechercheurs gezet op de zaak rondom het gevonden lichaam in een uitgebrande woning aan de Lijnzaadstraat. De politie onderzoekt onder meer de doodsoorzaak van het slachtoffer en hoe de brand is ontstaan. De politie heeft nog niets gezegd over de identiteit van het slachtoffer. De brand ontstond afgelopen zondag. Toen de brandweer binnenkwam, werd het lichaam ontdekt. Het weer. De bewolking neemt verder toe. Aan het einde van de middag begint vanaf de kust het te regenen. Het is vanmiddag zo'n 19 graden. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, enkele buien en kans op onweer. In de middag is het nog maar 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan flinke files op de A59, knooppunt Zonzeel Den Bosch, door een politieonderzoek ter hoogte van Vlijmen. Richting Den Bosch is de vertraging 3 kwartier. Naar knooppunt Zonzeel, dus vanuit Den Bosch, heb je daar een kwartiertijdverlies. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Verder staan er wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: like, too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Langs de Maasboulevard in Rotterdam, ter hoogte van het voormalig zwembad Tropicana, is een lichaam in het water aangetroffen. Het gaat om exact dezelfde plek waar maandag een auto in het water in is gereden. Toen is al een van de inzittenden naar boven gehaald, die had het ook niet overleefd. Of deze persoon ook in die auto zat, dat kan de politie nog niet zeggen. De politie is een onderzoek gestart in een winkelcentrum, de Kopspijker. In Spijkenissen na een explosie. Ook zit er een klein rond gat in een van de ruiten van een schoenenwinkel. Mogelijk gaat het om een kogelgat, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Op camerabeelden is te zien dat iemand na de klap wegrent. Door de klap en de bijbehorende rook is de sprinklerinstallatie aangesprongen. De brandweer had moeite om die sprinklers uit te krijgen. Ook stroomde het water niet weg, omdat de afwatering verstopt zat. Daarom moest de passage worden leeggepompt. Bij meerdere winkels is sprake van flinke schade, zegt de politie. In Spanje is een man opgepakt voor betrokkenheid bij een beschieting van een man op de Beierlandse Laan in Rotterdam. Bij die beschieting raakte een 45-jarige man uit Rotterdam zwaar gewond. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is afgelopen vrijdag in Spanje aangehouden. Het gaat om een 27-jarige verdachte en die komt uit Rotterdam. De politie heeft een team van 20 rechercheurs gezet op de zaak rondom het gevonden lichaam in een uitgebrande woning aan de Lijnzaadstraat. De politie onderzoekt onder meer de doodsoorzaak van het slachtoffer en hoe de brand is ontstaan. De politie heeft nog niets gezegd over de identiteit van het slachtoffer. De brand ontstond afgelopen zondag. Toen de brandweer binnenkwam, werd het lichaam ontdekt. Het weer. De bewolking neemt verder toe. Aan het einde van de middag begint vanaf de kusten het te regenen. Het is vanmiddag zo'n 19 graden. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, enkele buien en kans op onweer. In de middag is het nog maar 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: In het zuiden van het land staan files op de A58 Eindhoven richting Breda. Tussen Moergestel en Tilburg Centrum West 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen Drunen West en Nieuw-Kuik 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door het politieonderzoek, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Good evening, ladies and gentlemen. Here's a little number I tossed off recently in the Caribbean. Isn't it awfully nice to have a penis? Isn't it frightfully good to have a dong? It's swell to have a stiffy, it's divine to own a dick. From the tiniest little tadger to the world's biggest prick. So three cheers for your Willie or John Thomas. Hooray for your one-eyed trouser snake. Your piece of pork, your wife's best friend, your Percy or your cock.
1: Jouw stad, jouw radio. Kruisstad FM. Met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 22-jarige man uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs wegens sextortion. De rechter acht bewezen dat de man van jonge meisjes seksueel getinte video's eiste. De Spijkenisse deed zich op internet voor als een jonge vrouw. En hij verleidde de meisjes om naaktbeelden te sturen en chanteerde hen daar vervolgens mee. Hij zou de foto's en video's openbaar maken als ze niet nog meer heftiger beeldmateriaal zouden sturen, zo dreigde hij. Deskundigen hebben autisme en seksueel sadisme vastgesteld bij de man. De celstraf is iets lager dan de 9 jaar cel die het Openbaar Ministerie heeft geëist. De verklaring is dat de rechter een paar feiten niet bewezen acht en meer rekening houdt met de stoornissen bij de verdachte. Bij de opening van de hoofdbrug in de Schiedamse wijk De Gorze is een gloednieuwe auto geplet. De wagen stond bovenop een autotransport dat kort voor de stopstreep stil stond. Het contragewicht van de brug daalde neer bovenop de personenauto op de vrachtwagen. Van de wagen is weinig meer over. Een medewerker van de havendienst zag het gebeuren. Daarop is de noodstop van de brug ingeschakeld. De brug heeft er geen krasje aan overgehouden. De auto is totaal los. De gemeente Schiedam en een voormalig ambtenaar moeten proberen om het samen eens te worden over een schadevergoeding. De vrouw had als coördinator bij het programma Zonder Dak familieleden en vrienden in huizen laten wonen die bestemd waren voor daklozen. De gemeente eiste in eerste instantie 4 ton van de oud-ambtenaar, maar de rechter denkt dat een lager bedrag logischer is, omdat de gemeente nog huizen kan terugvorderen. Komt er binnen 2 weken geen regeling, dan doet de rechter uitspraak. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het was de bedoeling dat mensen vanaf 21 juni goedkoper konden reizen in de daluren en de weekenden. Maar dat wordt 15 juni. Het is die dag de dag van het OV. De einddatum blijft 1 september. Het zogeheten klimaatticket kost €49 per maand. Normaal is dat €128. Het kabinet hoopt dat mensen deze zomer vaker de trein pakken als de prijs lager is. Het weer, toenemende bewolking en aan het eind van de middag gaat het vanaf de kust regenen. Het is vanmiddag 19 graden. Morgen dan hebben we wisselvallig weer met af en toe zon, enkele bui, mogelijk ook met onweer. Het wordt dan 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dat is mooi van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten extra nodig op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het havenbedrijf moet dringend gaan baggeren rond het SS Rotterdam. Het water is in de Maashaven te ondiep. Het voormalig cruiseschip loopt daardoor 2 keer per dag aan de grond en het dreigt scheef te zakken. De gemeente Rotterdam heeft opdracht gegeven om een baggerbedrijf te zoeken. Hoeveel geld er met het uitbaggeren van de Maashaven bij het SS Rotterdam is gemoeid is nog niet bekend. De gemeente wil de kosten delen met het havenbedrijf en de rederij. Het dodelijk slachtoffer van de brand afgelopen zondag in een huis in Rotterdam-Bloemhof is een 44-jarige man uit Zwijndrecht, laat de politie weten. De man is niet de bewoner van het pand aan de Lijnzaadstraat. Hoe hij om het leven is gekomen, onderzoekt de politie nog. Ook de oorzaak van de brand in het huis in Rotterdam-Bloemhof is nog niet bekend. De politie heeft 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een 22-jarige man uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs wegens sextortion. De rechter acht bewezen dat de man van jonge meisjes seksueel getinte video's eiste. De Spijkenisse deed zich op internet voor als jonge vrouw. Hij verleidde de meisjes om naaktbeelden te sturen en chanteerde hen daar vervolgens mee. Hij zou de foto's en video's openbaar maken als ze niet nog meer heftiger beeldmateriaal zouden sturen. Deskundigen hebben autisme en seksueel sadisme vastgesteld bij de man. De celstraf is iets lager dan de 9 jaar cel die justitie had geëist. De rechter acht een aantal feiten niet bewezen. Bij een brand in een hotel in India zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Op het moment van de brand in het hotel in New Delhi waren de meeste slachtoffers nog in slaap. De politie verwacht daarom dat het dodental nog zal oplopen. Omwonenden legden matrassen uit nabijgelegen beddenwinkels op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Volgens de politie zijn ruim 40 mensen gered uit het hotel. De oorzaak van de brand in het hotel in New Delhi is nog niet bekend. Het weer, toenemende bewolking en nog voor de avond gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur komt uit op 19 graden. Vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het dan droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen hebben we een wisselvallige dag met buien, ook met onweer. En dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Het mooie van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A2 bij Eindhoven en de A73. Ik begin bij Eindhoven, de A2 vanuit Maastricht. Tussen Maarhezen en Knoopend Leendeheide een 30 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Ze aansluiten over 11 kilometer. A16 Rotterdam-Breda. Tussen de knooppunten Zonzeel en Prinsenviel 10 minuten extra door een ongeluk. A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam een 15 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Ook een 15 minuten extra ben je kwijt op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum-West en Ulvenhout. En dan de A73 van Venlo naar Nijmegen tussen Venrijn-Noord en Boksmeer 8 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen en een personenwagen is de rechterrijstrook dicht. Onthoud is 35 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio.
4: Swingende hitmiddag.
5: Drechtstad FM.
6: Hey, hallo. Opnieuw een vol uur lang grenzeloos muziekplezier op de nummer 1 uit de Drechtstreek. Hit Radio op zijn allerheetst. Met Theo van

0: droom even weg. Nee, niet als je achter het stuur zit. Gewoon natuurlijk als je thuis bent. Only in my dreams. Mooie dromen misschien wel. Je hoorde Debbie Gibson. Goedemiddag. Jouw eigen swingende hitmiddag.
1: De werkdag zit erop en de radio mag weer aan.

0: de hits in de Smit. Welkom, de swingende hitmiddag.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Het leven is ballen en opstaan.
2: Atos Radio,
3: Theo van Gameren. Bijna net zo lekker als Chantal Jansen.
4: Oké. Okay.

0: muziek waarvan je denkt van, oh ja, dat was ook nog een hit van de jaren 80. De Bengals, Walk Like an Egyptian. Goedemiddag, Atos Radio, Drachtstad FM, via DAB Plus en FM in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland.
1: Theo, wie zijn er vandaag jaren?

0: ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A2 en de A73. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Budel en Knoopend Leendeheide doe je er een half uur langer over. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Prinsenviel. 10 minuten extra door een ongeluk, maar ook hier is de weg weer vrijgegeven. Dan de A50 Eindhoven-Os tussen Eindhoven en Eerde, 8 kilometer door een pechgeval. Vertraging is 25 minuten. En 40 minuten langer onderweg ben je op de A73 Venlo-Nijmegen. Tussen Venrij-Noord en Boksmeer zat 7 kilometer door een ongeval. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Voor echte muzikale verrassingen heb je helemaal geen Henny Huisman en de Surprise Show nodig. De swingende hitmiddag is altijd gekker dan gek. En 100% ik keep

0: mee met deze aantemloos door de 10 dag. Goedemiddag, Atos Radio, Drechtstad FM. Wij hebben de hits voor jou in de spits.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Ga ik jou vertellen. Vandaag in 1990 werd Michael Jackson opgenomen in het ziekenhuis.

0: maandag tot en met donderdag. Van 4 tot 5 uur met gewoon leuke plaatjes in de spits. Met afgewisseld informatie voor jou. En nu, gewoon omdat het kan, dicht tegen elkaar.
1: Droom weg bij deze Theo van Gameren zwijgen.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Pro. De Raad van State heeft het bezwaar van enkele lokale partijen van tafel geveegd. Volgens de Raad van State leidt de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA niet tot verwarring. En daar waren enkele lokale partijen wel bang voor, waaronder Pro Sliedrecht, Progressief Schiedam en Progressief Molenlanden. Een aantal was naar de rechter gestapt. Zij noemen de uitspraak van de Raad van State teleurstellend. GroenLinks en PvdA gaan volgende week officieel fuseren. Vanaf dan doen ze onder de naam Progressief Nederland mee aan de volgende Tweede Kamer en Europese verkiezingen. Het dodelijk slachtoffer van de brand afgelopen zondag in een huis in Rotterdam-Bloemhof is een 44-jarige man uit Zwijndrecht, laat de politie weten. En de man is niet de bewoner van het pand aan de Lijnzaadstraat. Hoe hij om het leven is gekomen, onderzoekt de politie nog. Ook de oorzaak van de brand in het huis in Rotterdam-Bloemhof is nog niet bekend. De politie heeft 20 rechercheurs op de zaak gezet. De rechter heeft een lagere straf opgelegd voor een fatale ruzie tussen twee daklozen in de hal van Rotterdam CS. De verdachte krijgt 1 maand cel, maar omdat hij die tijd al in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug de cel in. In september vorig jaar kregen de verdachte en het slachtoffer ruzie over een slaapplek. De verdachte haalde uit, waarop de andere man achterover viel en overleed. Justitie vond dat sprake was van zwaar lichamelijk letsel, maar de rechter wil niet verder gaan dan mishandeling met de dood tot gevolg. Ook neemt de rechter mee dat de verdachte spijt heeft. Het havenbedrijf moet dringend gaan baggeren rond het SS Rotterdam. Het is te ondiep geworden in de Maashaven. Het voormalig cruiseschip loopt daardoor 2 keer per dag aan de grond en dreigt scheef te zakken. De gemeente Rotterdam heeft opdracht gegeven om een baggerbedrijf te zoeken. Hoeveel geld er met het uitbaggeren van de Maashaven bij het SS Rotterdam is gemoeid, is nog niet bekend. De gemeente wil de kosten delen met het havenbedrijf en de rederij. Het weer, toenemende bewolking. Voor de avond nog gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur komt uit op 19 graden. Vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het dan droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook met onweer. En het wordt dan niet warmer dan 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Met het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A73. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten vertraging. De A67 vanuit Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Gelderop doe je er 1 kwartier langer over. En de A73 Venlo-Nijmegen tussen Venrijn-Noord en Boksmeer. 25 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Er zijn ook problemen bij de spoorwegen. Tussen Breda en Tilburg rijden namelijk op dit moment geen trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch vooral. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 11 kilometer en je doet er een half uur langer over. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam ook 11 kilometer file en 25 minuten vertraging. Dan de N267 van Drunen naar Andel tussen de A59 en Wijk en Aalburg 3 kilometer. De vertraging is een kwartier en er is vertraging op het spoor tussen Breda en Tilburg. Daar rijden geen treinen door een gestrande trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die gisteren nacht was neergestoken in een huis in Zwijndrecht is vandaag aan zijn verwondingen overleden, laat de politie weten. Het slachtoffer was gewond geraakt bij een steekpartij aan de Nijhoefstraat. De 21-jarige man uit Zwijndrecht is nog gereanimeerd, maar vandaag dus alsnog bezweken. Een dag na het steekincident kon de politie een man van 60 uit Sliedrecht aanhouden. Hij wordt verdacht van de steekpartij. De politie gaat ervan uit dat een ruzie in de relationele sfeer de aanleiding is geweest voor de steekpartij in Zwijndrecht. Hoe verdachte en slachtoffer elkaar kennen, vertelt de politie niet. Na Den Haag perkt ook Rotterdam het thuisonderwijs in. De gemeente wijst nieuwe aanvragen voorlopig af. In april oordeelde de Hoge Raad dat ouders geen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht als er een openbare school in de buurt is. Voor Den Haag was dat reden om alle vrijstellingen na de zomer in te trekken, ook de bestaande. Rotterdam wil zover nog niet gaan. Zangeres Margriet Hermans is overleden. 2 weken geleden maakte de Vlaamse al bekend dat ze leed aan een agressieve tumor. Margriet Hermans brak door als zangeres in 1987. Daarna had ze in Vlaanderen en Nederland diverse hits, waaronder Een Vriend en Alle Mooie Mannen Zijn Zo Lelijk. Daarnaast was ze in de jaren 90 op tv te zien met haar talkshow Margriet. En ook zat ze in de politiek. Margriet Hermans was 72 jaar. En Schiedam krijgt weer een Lidwina-processie. De plechtige rondgang door de historische binnenstad van Schiedam is op 14 juni de feestdag van de heilige Lidwina. 3 jaar geleden was de processie voor het laatst. Daarna kon die om logistieke redenen steeds niet doorgaan. Volgens de organisatie spreekt het verhaal van de Schiedamse heilige uit de 14e eeuw nog altijd aan, ook onder jongeren. De stoet vertrekt op 14 juni om 2 uur. Onderweg wordt dan stilgestaan bij de Grote of Sint-Janskerk, het voormalige woonhuis van Lidwina aan de Lange Achterweg, en huis de Poort aan de Dam, waar relieken van de heilige worden bewaard. Het weer vanavond en vannacht eerst regen. In de loop van de nacht wordt het dan droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig weer met buien, ook met onweer. Morgen wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dat is het mooie van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral nog vertraging op de A27. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten vertraging. De A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Werkendam. 35 minuten extra. De A58 Tilburg-Breda voor het knooppunt Galder. Een kwartier vertraging. De M65 Tilburg-Den Bosch tussen Haren en Comfort. Doe je er 20 minuten langer over. En bij het spoor rijden er nog steeds geen treinen tussen Breda en Tilburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: zuiden van het land vooral nog vertraging op de A27 naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam doe je er 25 minuten langer over. En tussen Breda en Tilburg rijden nog steeds geen treinen. En intussen rijden er ook geen treinen tussen Rotterdam en Breda. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Maashaven in Rotterdam is niet langer diep genoeg voor het SS Rotterdam. De rederij kwam daar vorig jaar al achter. Bij extreem laag water kwam de baard van het cruiseschip, de Aangroei, boven de waterlijn. Dat is niet goed voor het schip, zegt manager Ton Wesseling. Ooit was het water wel diep genoeg.
2: Toen het schip kwam, en dat is alweer enige tijd geleden, toen hebben ze, dat noemen ze een pocket, hebben ze eigenlijk een gat gemaakt in de bodem van de Maashaven. Dat er genoeg ruimte was voor die 9 meter diepgang die het schip heeft. En we merken nu dat die pocket is volgelopen. En het schip zakt met laag tij, dus met laag water, raakt het de bodem. Nou ja, en kan het dus even ietsje opzij kantelen.
1: Om te voorkomen dat het SS Rotterdam schade oploopt, moet het havenbedrijf gaan baggeren rond het schip. De gemeente Rotterdam heeft opdracht gegeven om een baggerbedrijf te zoeken. Hoeveel geld er met het uitbaggeren van de Maashaven bij het SS Rotterdam is gemoeid, is nog niet bekend. De man die gisteren nacht was neergestoken in een huis in Zwijndrecht is vandaag aan zijn verwondingen overleden, laat de politie weten. Het slachtoffer was gewond geraakt bij een steekpartij aan de Nijhofstraat. De 21-jarige man uit Zwijndrecht is nog gereanimeerd, maar vandaag dus alsnog bezweken. Een dag na de steekpartij kon de politie een man van 60 uit Sliedrecht aanhouden. Hij is verdachte. De politie gaat ervan uit dat een ruzie in de relationele sfeer de aanleiding is geweest voor de steekpartij in Zwijndrecht. Hoe verdachte en slachtoffer elkaar kennen, vertelt de politie niet. Zo'n 65.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van een deel van hun examen. Er is een fout gemaakt bij het bepalen van de normering van de beroepsexamens. VMBO-leerlingen die de routes basis, kader of gemengd volgen zouden vandaag de uitslag van hun praktijkexamens krijgen, maar ze moeten dus geduld hebben tot morgenochtend 8 uur. De einduitslag van de beroepsexamens en het centraal schriftelijk examen samen volgt volgende week. Het weer vanavond en vannacht is regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen is wisselvallig. Er vallen buien, ook met onweer. En tot morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Het mooie van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A27 richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam doe je er 10 minuten langer over. De A58 vanuit Tilburg naar Breda. Voor het knooppunt Galder ook 10 minuten vertraging. En er is vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Breda en Rotterdam op dit moment geen treinen door een kapotte trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Jouw stad, jouw radio.
0: Rock Garden.

0: Brechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom bij Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En het eerste uur beginnen we met Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.
2: 1, 2, 3...

Dit was Impossible met groot orkest erbij in Abbey Road opgenomen. Van Nothing But Thieves. En daarvoor hoorde je Chai Coltrane met Go Like Elijah. We gaan verder met Mark Arbor, Belong Together.

Dit was Kaleo met All the Pretty Girls. En daarvoor de Queens of the Stone Age met Go with the Flow. We gaan verder met The War on Drugs, Red Eyes.

Dit was My Silver Lining van First Aid Kids, de band van de Zweedse zussen Johanna en Clara Söderberg. En daarvoor The Who met Baba O'Reilly. We gaan verder met U2, A Beautiful Day.

0: waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Blackbird van de Beatles was dit. En daarvoor de Rolling Stones met You Can't Always Get What You Want. En hiermee zijn we alweer bijna aan het eind van het eerste uur van Rock Garden gekomen. Dit uur sluiten we af met Peter Gabriel, Salisbury Hill. Tot na het nieuws.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na Den Haag perkt ook Rotterdam het thuisonderwijs in. De gemeente wijst nieuwe aanvragen voorlopig af. In april oordeelde de Hoge Raad dat ouders geen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht als er een openbare school in de buurt is. Voor Den Haag was dat reden om alle vrijstellingen na de zomer in te trekken, ook de bestaande. Maar Rotterdam wil zover nog niet gaan. Er zijn nu 50 aanvragen gepauzeerd, zegt de gemeente. In 2 jaar tijd is het aantal kinderen dat thuisonderwijs krijgt in Rotterdam gestegen van 68 naar ruim 100. Zo'n 65.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van een deel van hun examen. Er is een fout gemaakt bij het bepalen van de normering van de beroepsexamens. VMBO-leerlingen die de routes basis, kader of gemengd volgen zouden vandaag de uitslag van hun praktijkexamens krijgen, maar ze moeten dus nog geduld hebben tot morgenochtend 8 uur. De einduitslag van de beroepsexamens en het centraal schriftelijk examen samen volgt volgende week. Minister Veilbrief dreigt de vleessector met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten. Als de sector niet binnen 14 dagen verbeteringen laat zien, komt er zo'n uitzendverbod. Aanleiding zijn aanhoudende misstanden in de sector. Al sinds 2010 zijn er meldingen van onderbetaling, te lange werkweken, onveiligheid op de werkvloer, slechte huisvesting, intimidatie en geweld. Tientallen gesprekken tussen het ministerie en de vleessector hebben geen verandering gebracht, zegt Veilbrief. En Schiedam krijgt weer een Lidwina-processie, moet ik zeggen. De plechtige rondgang door de historische binnenstad is op 14 juni, de feestdag van de heilige Lidwina. 3 jaar geleden was de processie voor het laatst. Daarna kon die om logistieke redenen steeds niet doorgaan. Volgens de organisatie spreekt het verhaal van de Schiedamse heilige uit de 14e eeuw nog altijd aan, ook onder jongeren. De stoet vertrekt op 14 juni om 2 uur. En onderweg wordt er dan onder meer stilgestaan bij de Groothof Sint-Janskerk, het voormalig woonhuis van Lidwina aan de Lange Achterweg en huis De Poort aan de Dam, waar relieken van de heilige worden bewaard. Het weer vanavond en vannacht eerst regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig weer, met buien, ook met onweer. Dan wordt het morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
4: Rock Garden.

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. In het tweede uur beginnen we met Way Down We Go van Kaleo.
2: Oh, Father, tell me

Dit was Mark Arbour met New York Confidence. Daarvoor hoorde je Nothing But Thieves. Welcome to the DCC. En we gaan verder met The War on Drugs. Pain.

Dit waren de Black Keys met Lonely Boy. En daarvoor hoorde je Madonna met Music. We gaan nu verder met The Killers, Somebody Told Me.

0: spelen?
1: Dit was Uprising van Muse. En daarvoor Are You Gonna Be My Girl van Jet. We gaan verder met nog een nummer van Muse. Wegens groot succes. Starlight.

Dit was Midnight Rain van Jack Tamarat. En daarvoor natuurlijk Deutschland van Rammstein. En hiermee zijn we bijna aan het eind van het programma gekomen. Ik sluit af met Stevie Nicks, Edge of 17 en New Radicals, You Get What You Give. Tot de volgende keer.

0: van 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na Den Haag perkt ook Rotterdam het thuisonderwijs in. De gemeente wijst nieuwe aanvragen voorlopig af. In april oordeelde de Hoge Raad dat ouders geen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht als er een openbare school in de buurt is. Voor Den Haag was dat reden om alle vrijstellingen na de zomer in te trekken, ook de bestaande. Maar Rotterdam wil zover nog niet gaan. Er zijn nu 50 aanvragen gepauzeerd, zegt de gemeente. In 2 jaar tijd is het aantal kinderen dat thuisonderwijs krijgt in Rotterdam gestegen van 68 naar ruim 100. Zo'n 65.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van een deel van hun examen. Er is een fout gemaakt bij het bepalen van de normering van de beroepsexamens. VMBO-leerlingen die de routes basis, kader of gemengd volgen zouden vandaag de uitslag van hun praktijkexamens krijgen, maar ze moeten dus nog geduld hebben tot morgenochtend 8 uur. De einduitslag van de beroepsexamens en het centraal schriftelijk examen samen volgt volgende week. Minister Veilbrief dreigt de vleessector met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten. Als de sector niet binnen 14 dagen verbeteringen laat zien, komt er zo'n uitzendverbod. Aanleiding zijn aanhoudende misstanden in de sector. Sinds 2010 zijn er meldingen van onderbetaling, te lange werkweken, onveiligheid op de werkvloer, slechte huisvesting, intimidatie en geweld. Tientallen gesprekken tussen het ministerie en de vleessector hebben geen verandering gebracht, zegt Veilbrief. En Schiedam krijgt weer een Lidwina-processie, moet ik zeggen. De plechtige rondgang door de historische binnenstad is op 14 juni, de feestdag van de heilige Lidwina. 3 jaar geleden was de processie voor het laatst. Daarna kon die om logistieke redenen steeds niet doorgaan. Volgens de organisatie spreekt het verhaal van de Schiedamse heilige uit de 14e eeuw nog altijd aan, ook onder jongeren. De stoet vertrekt op 14 juni om 2 uur. En onderweg wordt er dan onder meer stilgestaan bij de Grote of Sint-Janskerk, het voormalig woonhuis van Lidwina aan de Lange Achterweg en huis De Poort aan de Dam, waar relieken van de heilige worden bewaard. Het weer vanavond en vannacht eerst regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig weer, met buien, ook met onweer. Dan wordt het morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
4: Drechtstad FM.
5: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikken op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.
6: May we start?

We gaan starten, jawel. Woensdag 3 juni 2026. Het is 7 over 9 op de Rechtsstad FM NATO Radio. Je luistert naar het begin van Silhouette 306. Jawel, nummer 20, de escapade nummer 20. Ja, het is een tijd afgelopen weken van een soort van jubilea. We hebben de 300ste Silhouette gehad. We hebben de 150ste Sound & Tracks gehad. En vanavond hebben we de 20ste escapade. Escapade, mijn uitstapje naar Frankrijk, in de richting van Frankrijk. Connectie met Frankrijk. Gewoon hele goede muziek wordt daar gemaakt. Niet alleen daar, maar ook daarbuiten. Dus verwijzingen naar Frankrijk, die zijn altijd welkom. Zolang het maar een bepaalde link heeft die kant uit. Dat houdt in dat over het algemeen de muziek wel Frans georiënteerd is. Dus maak je geen zorgen. En uiteraard hebben we dan altijd dezelfde tune of hetzelfde liedje van Pierre Bachelet, waar we traditioneel mee starten. Ook vanavond, in ieder geval tot 11 uur, ga je luisteren naar Escapade onder de vlag van Silhouette 306. En Pierre Bachelet, kom er maar in. Tot straks.

0: Slot FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.

Uit lang vervlogen tijden, jawel, Edith Piaf en Milord. Ja, even het lijstje afgaan. Daarvoor draaide ik, ja, fantastisch, echt fantastisch. Nou, dame, even wat dimmen. Even kijken, ik pak hem er even bij. Ja, dat was een combinatie van een meneer die ik niet ken, Taïk, en een mevrouw die ik wel ken, Lara

Fabian. Je te pardon, en dat blendt geweldig goed, die twee. Het is net uit, het komt van een album dat heet Joya. En de rest is geschiedenis. Ik heb het net gedraaid. Daarvoor hoorde je de band, moet ik even kijken, Skip the Use met Silence. Of Silence. Het is een Franse band, zingt in het Engels. Of ze zingen in het Engels. En daarvoor Endochine. Dat was de eerste officiële track met Le Nouveau Soleil. Dat is ook een nieuw nummer. En uiteraard, we begonnen met Pierre Bachelet. En van het album Le Coran Escapade uit 1982. Nou, dan heb ik nu een nummer klaarstaan. Dat is, dat is ook best wel weer bijzonder. Dat heet Regardez la mer. En tenminste, dat moet ik even kijken, want er staat geen artiest bij. Jawel, Barbara. Ik moet even kijken, want ik heb ontzettend veel opgezocht. En een deel daarvan ken ik niet. Ik heb het wel beluisterd, maar de artiesten ken ik niet. Dat geldt ook in dit geval voor Barbara Carlotti en Virginie Elvira. Je gaat luisteren naar Regardez la mer.

Zazie, Franse zangeres uit met name uit de jaren 90, daar ken ik ze van. Ik heb het vaker gehad over het prachtige Franse programma Taratata. Nou, dit was een van de vaste gasten die daarop traden en een megaster werd in Frankrijk. Hoe dat nu is, weet ik niet, maar dit nummer doet het hem wel. Het is een nieuw nummer, het heet Peu importe en de zangeres zoals gezegd Zazie. Daarvoor hoorde je Kiss the Grass. En de titel daaronder is Allez, Allez. En dat is een combinatie van Sylvie Kreutz en Romeo Elvis. Ook een nieuw nummer. Daarvoor Regardez la mer. En dat is een combinatie Barbara Carlotti en Virginie Elfira. Efira. Daarmee is het 10:10, woensdag 3 juni 2026. We zijn bezig met Silhouette nummer 306 en Escapade daaronder. Escapade nummer 20, de Franse link naar, in dit geval, de cultuur. De Franse cultuur, van dat komt uit mijn hoofd in dit geval, mijn keuze. Het gaat alle kanten op. Als er een link is met Frankrijk, dan kan het gebruikt worden. Dat kunnen Engelse bands zijn met Franse titels. Nederland zit daar uiteraard ook bij, zo hier en daar. Heb ik overigens niet zoveel van gevonden tot nu toe, maar daar gaan we werk van maken. We gaan luisteren naar, dan moet ik even kijken op de lijst. Ja, het is een denk ik een traditional. Het is een meneer die zingt iets anders dan wat we net hebben gehoord. Het is niet dansbaar, maar ga er even voor zitten. Het heeft een bepaald gevoel. De man die heet, moet ik even goed kijken, David Olazola. Het nummer wat hij gaat zingen is Notre Salut. En het heeft een bepaalde lading.

Ja, mooi. Alicia staat erbij. Ik zei, moet ik even kijken, want het is een Notre Salut, ja, inderdaad. En daar staat tussen haakjes achter Alicia. Ja, ik denk dat dat de vertaling is, maar wat dat Alicia heb ik nog nooit van gehoord. In ieder geval, Frankrijk heeft voor bepaalde dialecten, daar zal het mee te maken hebben. Die meneer die heet David Olay Zola. Het album dat heet Ne touche pas nos traditions, blijft van onze tradities af. Nou, dan is het inmiddels 9:45. En wat hebben wij altijd om 9:45? Dan hebben we een suggestie. En die komt dan meestal van Antoine L'Agriculteur. Nou, dat is vandaag ook het geval. En die komt wel met een hele opmerkelijke track. En dat past perfect in het concept uiteraard. Want anders draaien we niet. Zo makkelijk ligt dat. Het is filmmuziek. Ik moet even kijken. Ik denk dat dat... Ja, ik heb... de informatie even elders liggen, maar in ieder geval... het is filmmuziek. De band die heet... moet ik even kijken... Il Vilain. Oh, dat is niet zo best. Nou, je gaat luisteren naar Electropop van Il Vilain. En ja, ik mag zeggen, ik mag dat wel, deze plaat. Surfrider, dankzij L'Agriculteur. Antoine, dank je wel. Merci beaucoup. Nou, dat is hem niet, uiteraard. Dit is iets heel anders. We gaan hem even corrigeren. Alsnog, want ik heb het over electropop. Nou, wat je net hoorde, dat was iets totaal anders. Dat gaan we zo meteen ook even beluisteren. Hier is Surf Rider van Il Vilain.

Nou, ik mag wel zeggen, een uitstekende keuze. Ik moet een beetje denken de tijd dat ik kennis maakte met New Order uit Engeland, met Blue Monday. Dat was hier in Papendrecht. We hadden hier een festival georganiseerd met z'n allen. Ik mocht de muziek verzorgen en daar komt iemand naar me toe en die geeft me een maxi-single. Ja, niemand kende die band. Het was best wel heel bijzonder. Ik had een plekje op een soort steiger was dat. En ik mocht daar een draaitafel neerzetten en muziek draaien. Hij geeft mij die plaat. Ik zet die plaat op. Ik denk, krijgen nou zeg. Dit is ongelooflijk goed. Met een enorme beat erin. Nou, dat heeft deze plaat ook. Maar deze plaat komt uit 2015. De Franse band Il est vilain. Hij is gemeen of hij is lelijk. Prachtige plaat, Antoine. Ik mag zeggen, hij heeft er ook nog wat bij geschreven. Dat ga ik eventjes voordragen. Tip voor escapade. Ik zag laatst de zeer boeiende Italiaanse film La Grazia van Sorrentino. Dat is de regisseur. Mooi politiek drama over ethische dilemma's. En dan was de muziek ook nog eens atypisch erg goed. Nou, ik vind het een understatement. Bijvoorbeeld deze van een Frans elektronica duo Il est vilain met Surf Rider. Hard draaien, heerlijk. Nou, dat harde draaien, dat doen de mensen aan de andere kant. Daar kan ik niks aan doen. Ik kan het alleen maar laten horen. Maar dit was een redelijke openbaring, mag ik wel zeggen. Bedankt, Antoine. We hebben nog kleine 5 minuten. En deze meneer mag niet ontbreken. Jacques Brel, je t'aime.

Ja, Brel Forever. Ik vind het altijd imposant hoe deze man zijn strot openzet. Nou, wacht even. Dat doen we even niet. We hebben nog 3 minuten en dat gaan we vullen met een dame uit Canada van origine. Céline Dion. Die heeft een nieuwe track. Voorwaar niet slecht en daar gaan we naar luisteren. Ik tot het nieuws en zometeen na 10 na het nieuws nog een uur extra. Hier is Céline Dion.

0: van 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
5: Drechtstad FM.
6: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette. Een muziekprogramma van vandaag. Terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.

Ja, dan vraagt men zich af, waarom draai je Genesis in dit programma Escapade? Nou, heel simpel. De titel van de track is Cul de Sac. Dat zou in het Engels zijn Dead End Street. In het Nederlands hebben we het dan over een doodlopende straat. Genesis uit 1980, prachtig album Duke. Daarmee openden wij tweede uur van Escapade nummer 20... onder de vlag van Silhouette 306. En het is 9 over 10, woensdag 3 juni 2026. Live vanuit de studio in Papendrecht. Voor de Rechtsstad FM en Atos Radio. Zo, dat hebben we weer gehad. We gaan muziek draaien uit een ver verleden. Muziek wordt gezongen door Josephine Baker. En we gaan luisteren naar Deux Amours.

Ja, dat was, het waren allemaal eigenlijk hele originele liedjes. Zowel qua tekst als afwijkend ook, qua muziek. Ik ga eens even langs. We begonnen met Adèle Castillon met Été avec toi. Daarna Marguerite met het zeer originele Les filles, les meufs. Nou, vertel dat maar een keertje. En dan op de achtergrond graag. Daarna Horizon Jamais met Encore une fois. En dan hebben we het wel een beetje gehad. Dan zijn we weer op niveau. We gaan luisteren met, in dit geval met wat oudere muziek, naar Johnny Hallyday, Les filles.

Ja, dat was muziek van, moet ik altijd even nadenken hoe je dat uitspreekt. Mylène Farmer of Mylène Farmer, maar goed. C'est à qui le tour, een nieuw nummer van deze dame met een enorme status in Frankrijk en daarbuiten ook. Daarvoor Vita featuring Julien Doré met Viens on essaie. En we gaan nu luisteren naar François Zardy met Tous les garçons et toutes les filles. Thank you.

Ja, je hoorde een fragment uit de film, een Franse film uit 1956... met in de hoofdrol Brigitte Bardot. Die film die heet, moet ik ook weer even bij gaan zoeken. Hier heb ik hem. Et Dieu créa la femme. Uit 1956, geregisseerd door Roger Vadim. Nou, een zeer luchtig verhaaltje. Ik moet zeggen, Brigitte Bardot was natuurlijk een prachtige vrouw. Maar de rollen die ze speelde, die waren niet erg diepgaand. Op latere leeftijd misschien wel, maar in ieder geval. Dit was denk ik misschien wel haar eerste rol. En die Roger Vadim, die regisseur, is later met haar getrouwd. Een van haar meerdere echtgenotes. Inmiddels is het 22:50 hier op Drechtstad FM Natos Radio. En je luistert naar Silhouette Escapade, om precies te zijn, de nummer 20. Ben begonnen 1,5 jaar geleden, want iets bijna 2 jaar geleden, met dit concept, de lijntjes naar Frankrijk. En dat doen we dan muzikaal. Ik denk dat het tijd is om een dansje te gaan doen. Dat doen we met die Nederlander die in Parijs uitkwam. Hier is Dave.

0: FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.

prachtige muziek van een dame met de naam Marine. En dat komt uit Star Academy. Dat is volgens mij een voedingsbodem voor allerlei jonge artiesten. Maar voet, daarvoor Elena, een beetje Billie Eilish in het Frans. Mauvais garçon. En dan gaan we luisteren naar Philippe Elan met Ne me quitte pas.

Ja, toch een hele mooie uitvoering van Philippe Elon, nummer Quitte pas. 1959, geschreven door Jacques Brel en uitgevoerd. Ja, dat is de beste versie, maar deze mag wezen hoor. 5 voor 11, dat betekent dat het erop zit. Volgende maand, de eerste woensdag van de maand, die valt op 1 juli. Dus dan ben ik er weer met nummer 21, Escapade. We gaan eruit met bloemen, heel positief. En dat doen we met Johnny Jane. Les Roses, bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook, met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.
4: Drechtstad FM.

0: Een one-hit wonder zou je kunnen zeggen van niemand minder dan Joshua Caddison. Veel meer hits als deze heeft hij niet gehad. Je hoorde uit 1994, zo lang geleden, Jesse.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goeie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Waar je oren weer heerlijk vertroetelen natuurlijk, met geweldige muziek. En we hebben echt wel een hele mooie collectie meegenomen naar de studio. Dus er zit vast en zeker ook iets voor jou bij. Dus, ik zou zeggen, stay tuned. In de show gaan we eens even kijken wat er allemaal in zit voor moois. Nou, vast wel een paar mooie onderwerpen, zou ik zeggen. We gaan het hebben over scheiden van wonen en werken is geen ideaal beeld meer. En waarom niet? Nou, dat hoor je straks. Han van der Horst is ook weer boos vandaag. Och, schandalig weinig flexwoningen, daar heeft hij het over. En en daar zijn een hele hoop mensen slachtoffer van, vooral daklozen. En daar gaat hij best wel tegen de keer. En we gaan het hebben over een boek. Thriller, Zij die zwijgt. Wat zal daar nu weer gebeuren voor Dillex? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: mannen van Amsterdam hoorde je hier de late avond met een van hun mooiste, Lucy Lucy. En 10cc met een prachtig rocknummer, I'm Mandy, Fly Me. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Tera Cox.
1: Toneelvereniging Varia uit Vlaardingen presenteert de thriller Zij die zwijgt. Ik ben al benieuwd. Hier aan tafel Lars Bol, de auteur van het script. Welkom Lars.
2: Dankjewel.
1: Lars, een thriller live op toneel. En dan ook nog met die mysterieuze titel. Wat is dat voor een stuk?
2: Ja, ja, dat is een stuk dat gaat over een vermeende verdwijning binnen een groep die in een landhuis ergens in Limburg samenkomt om een soort spirituele reis te maken, om zichzelf te ontdekken, trauma's te verwerken, dat soort zaken. Ja, en daar is iets gebeurd. En dat moet aan het licht gebracht worden. De hoofdrolspeelster die krijgt een mysterieuze brief. En die springt er gelijk op in door er een podcast van te maken.
1: Ah, maar zij die zwijgt. Dus ze vertelt de anderen misschien nog wel niets.
2: Nou ja, dat is een beetje wat het thema is, dat zwijgen. Want wat is er nou gebeurd en waarom is iedereen er zo stil over?
1: Ja, nou, ik ben nu al benieuwd, joh. Dat is de rode draad. In welke vorm gaat het stuk zich afspelen?
2: Nou, je beleeft eigenlijk alles wat de hoofdrolspeelster gaat meemaken. En die vertelt dat aan elkaar met een soort reflectie, als in vertellend, als in een podcast. Het is de bedoeling dat het verhaal verteld wordt door middel van die podcast. En dat je ziet wat er gebeurt.
1: Wie heeft eigenlijk de regie van dat stuk? Want jij hebt scripts geschreven.
2: Klopt. Demi Dame, die regisseert dit. En zij heeft ons vaker geregisseerd in het verleden. En is sinds vorig jaar ook weer teruggekomen. En die werd erg enthousiast toen ik zei van, ik zoek iemand die mijn stuk wil regisseren. En toen zei ze gelijk, dat wil ik doen.
1: En hoe begint dan zoiets? Waardoor laat je je inspireren?
2: Nou, ik luister veel luisterboeken. Dat vind ik gewoon prettig. Onderweg naar werk, op de fiets, voor het slapen gaan. En ik vind spannende verhalen, detectives, thrillers, vind ik, dat is wel iets wat ik heel leuk vind. En ja, daardoor ga je ook de patronen herkennen in het vertellen van zo'n thriller of detective. Hoe wordt zo'n spanning opgebouwd? Hoe wordt zo'n situatie uitgelegd? Welke informatie wordt juist weggelaten? En door mijn ervaring met toneelspelen weet ik ook van, hey, dat kan ik misschien ook wel gebruiken in een toneelstuk.
1: En toen je het eenmaal dat voorstel deed van, dit heb ik gemaakt, heb je toen nog feedback gekregen waardoor je dacht, nou, dit of dat moet misschien toch anders? Of...
2: Nou, nee, ja, de groep was wel gelijk enthousiast over het verhaal. Ik heb ze natuurlijk wel vrij lang aan het lijntje weten te houden door ook niet te vertellen hoe het af zou lopen.
1: Heel goed.
2: Dus we zijn wel ook echt begonnen in september, maar toen was er maar een deel af. Dus ik heb echt tot december nog serieus zitten schrijven. En het was wel elke week van, is er deze week nieuw? Is er meer?
1: Nou, dan heb je echt een goede vorm te pakken. Spreek het over de vorm. Ja, zo'n toneelstuk moet ook een vorm krijgen. Belichting, regie, attributen, decor, noem maar op. Adviseer je daar allemaal in? Want jij hebt het script geschreven, dus jij hebt toch een bepaald beeld in je hoofd.
2: Ja, ik heb inderdaad een bepaald beeld, maar ik durf dan toch die controle aan de regisseuse over te laten.
1: Knap.
2: Omdat ik vind dat het verhaal vaak beter wordt door de ogen van iemand anders.
1: Wat verwacht je van het publiek? Wie komen er, denk je, naar dat stuk kijken?
2: Ja, het zijn voornamelijk bekenden. Dus mensen die vaker bij onze voorstellingen zijn geweest. Familieleden, vrienden. Maar ik hoop ook toch dat er mensen nieuwsgierig zijn. En denken van, goh, ik kom toch eens voor een avondje een beetje mysterie. En meedenken en puzzelen. Dat die dan ook komen kijken. Dat zou ik een eer vinden.
1: Zoals jij het vertelt. Het gaat nu al kriebelen bij mij. Even de gegevens. Waar wordt het stuk opgevoerd?
2: In Cultuurhuis Kade 40 op de Westhavenkade nummer 40 in Vlaardingen.
1: Ja, en wanneer?
2: 27 juni, dat is een zaterdag. En dan 3 en 4 juli, vrijdag, zaterdag, de week erop.
1: Oké, en het is natuurlijk 's avonds.
2: Ja, om 8 uur is de aanvang.
1: Hoe komen we aan tickets?
2: Je kan gewoon via onze website www.toneelverenigingvaria.nl kun je de tickets bestellen. Er zit een grote knop. Dat moet gewoon lukken.
1: Die gaan we vinden. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor deze geweldige tip. En aanraden de thriller Zij die zwijgt van toneelvereniging Varia. Lars Bol schreef het script. Dankjewel, Lars.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

laatste connected nummer van Kerry Bush, want die bestaat niet. Not Made for a Cage. Gewoon AI. Maar wel grappig. En eigenlijk best wel mooi. Maar ja, het is wel hartstikke nep. En voor heel echt en zuiver Celine Dion met Ne parle pas sans moi.

Zometeen een mooie column van Han van der Horst. Hij gaat weer lekker tekeer vandaag. Han van der Horst vindt dat er schandalig weinig flexwoningen worden gebouwd. En dat heeft nogal gevolgen voor dakloosheid. Je hoort het zometeen na Galet en Aisha.

0: Lieve mensen, de ambtenaren van de gemeente Dordrecht hebben een scherp oog. Zo korten ze 20% op de uitkering van dakloze bijstandtrekkers, omdat die immers geen woonkosten hebben. De rechter heeft hen onlangs nog in het gelijk gesteld ook. Een dergelijke scherpte ontbreekt echter als het gaat om misschien wel tijdelijke, maar toch onmiddellijke oplossingen voor de woningnood. Die bestaan bijvoorbeeld uit snel te bouwen flexwoningen. Je zet ze als je eenmaal een locatie hebt in een maand of wat neer. Dordrecht heeft de afgelopen 5 jaar iets meer dan 70 vergunningen afgegeven voor de bouw van zo'n woning. In 5 jaar dus. Dat is nog veel ook als je naar de rest van onze streken kijkt, want in de meeste gemeentes bleef het bij een stuk of 5. Hoogstwaard is uitschieter met meer dan 150. En dat terwijl er in Nederland minimaal 30.000 daklozen zijn. Terwijl het tegenwoordig heel normaal is als moeders met kinderen langs de straat zwerven en nergens een urgentie krijgen. Terwijl BOA's en andere ambtenaren speuren naar mensen die het wagen in hun auto te overnachten, want dat mag niet en dan krijg je een boete. Terwijl de parkbankjes in dit godvergeten land tegenwoordig zo worden ontworpen dat je wel op kunt zitten, maar niet op kunt liggen. Terwijl er op de stations tegenwoordig bordjes hangen die je verbieden er te slapen. Terwijl dit allemaal gebeurt, terwijl dit allemaal onderdeel is van bestuurlijke zorg en aandacht, doen gemeentes weinig tot niets aan betaalbare woonruimte. Of nee, niet, ze doen juist een heleboel. Ze stapelen voorschrift op voorschrift en eis op eis, waardoor de bouw van nieuwe woningen wordt bemoeilijkt. Het betere is bij te veel ambtenaren altijd de vijand van het goede. En per slot van rekening gebeurt er dan niks. Je kunt als dakloze misschien wel beter in Azië, Afrika of Zuid-Amerika zitten. Daar kun je meestal wel met oud hout en stukken zeil een onderkomen voor jezelf neerzetten, zonder dat er onmiddellijk een boa verschijnt om je weg te jagen. Terug naar de flexwoningen. We kunnen in Nederland op een woningnood bogen die zijn weerga niet kent. Ook niet vlak na de Tweede Wereldoorlog. Die van nu is niet veroorzaakt door verwoestingen, maar door beleid van de overheid. Hoe dan ook, we staan oog in oog met een noodsituatie. We hebben tegenwoordig een voormalig generaal als minister van Volkshuisvesting. Je zou dus zeggen dat de plannenmakerij vervangen wordt door actie. Om iets aan deze ramp te doen, zouden er door elke gemeente op grote schaal flexwoningen moeten worden gebouwd. Zonder gezeik en zonder gezeur. Dat is wel vaker gebeurd in de vaderlandse geschiedenis, dat er noodwoningen uit de grond werden gestopt. Bijvoorbeeld kort na het bombardement van Rotterdam. Ze waren voor een paar jaar bedoeld, maar uiteindelijk stonden ze een halve eeuw of nog langer. Er zijn er die nog steeds bewoond worden. Met de bouw van flexwoningen op grote schaal kun je daadwerkelijk iets aan de woningnood doen. Het gaat niet aan gezinnen over straat te laten zwerven, omdat er eerst een structurele oplossing gevonden moet worden. Daarvoor bestaat maar één term. Wanbestuur. Breng die gezinnen onder in tijdelijke flexwoningen en dan heb je tijd voor die structurele oplossingen. Zo werkt dat in een beschaafd land. Als je daklozen zo op de huid kunt zitten, kan het op andere gebieden ook. Ik weiger te begrijpen waarom niet elk dorp in onze streek niet al lang een straatje met flexwoningen kent. Sinds Hugo de Jonge wordt er veel geclassineerd en gezeverd over dat straatje erbij. Nou, doe het dan, in plaats van ons te vervelen met gelul en blij te maken met de ene dode mus na de andere.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en

van de bekendste nummers van Karen Bloemen. Hier in de show, Zuid-Afrika. En wat is er veranderd sinds 1993? Heel weinig, denk ik, hè. Verder hoorde je half zeven donker uit België met Dakloos. Speciaal voor Han van der Horst. Zometeen gaan we praten, althans we, Herman Bruin met Jaap Uilenbroek. Hij gaat het hebben over onzichtbaar, maar onmisbaar. Waar gaat dat over? Je krijgt zo meteen alle details na MASH en Suicide is Painless.

0: gaan het hebben over scheiden van wonen en werken. Dat is geen ideaal beeld. En hoe dat verder zit, dat ga ik vragen aan Jaap Uilenbroek, want die heeft daar informatie over. Is in de uitzending. Meneer Uilenbroek, welkom.
1: Goedemiddag.
0: Ja, scheiden van wonen en werken is geen ideaal beeld. Wat zou het ideaal beeld dan wel zijn?
1: Nou, je wilt natuurlijk wonen en werken maximaal gescheiden hebben. Mm-hmm. Je wilt dat een medewerker, een arbeidsmigrant, een uitzendkracht maximaal zelfstandig in zijn eigen huisvesting kan voorzien. En daarbij natuurlijk niet afhankelijk is van zijn werkgever.
0: En dat is vaak nu wel zo?
1: In de wereld van de arbeidsmigranten zie je vaak dat een uitzendbureau huisvesting organiseert voor de mensen die naar Nederland komen. En dat die uitzender dan ook de huurrelatie met de arbeidsmigrant aangaat. Dus hij heeft zowel een arbeidsovereenkomst met de medewerker, maar ook een huurovereenkomst. En in de meest slechte gevallen is dat zelfs gecombineerd en aan elkaar gerelateerd. Ja. En dan kom je natuurlijk in de situatie terecht dat als je werk eindigt, je huisvesting ook eindigt.
0: Ja, je bent helemaal afhankelijk van je baas eigenlijk wat dat betreft.
1: Ja.
0: Het is geen ideaalbeeld, zegt u al, maar wat is dan wel het ideaalbeeld? Dat loskoppelen van elkaar, maar ja, degenen die daarvoor zijn, die hebben de mensen, ja, hebben de macht eigenlijk, hè?
1: Nou, jaren terug is hier natuurlijk al een advies over gegeven door Emil Roemer, wat heet geen tweederangs burgers. Ik heb in de tijd leiding gegeven aan de totstandkoming van het advies. Ja. En daar zeiden wij natuurlijk al, joh, je moet die afhankelijkheid echt gaan doorbreken. Mm-hmm. Stap 1 is, maken echt twee losse overeenkomsten van die niet meer aan elkaar kunnen relateren. En dat is ook eigenlijk in wetgeving vastgelegd. Wet goed verhuurderschap eist nu ook echt een schriftelijke huurovereenkomst. En in CAO is ook, CAO-afspraak is inmiddels ook afgesproken dat als je je baan verliest, dat je nog minimaal 4 weken... nog altijd maar 4 weken kan blijven wonen waar je woont. Dat zijn wel stappen de goede richting in. Maar wat je echt zou willen is dat je natuurlijk geen rol meer hebt in de huurrelatie als werkgever.
0: Ja.
1: En dat betekent natuurlijk dat de arbeidsmigrant op eigen kracht zijn huisvesting moet kunnen organiseren. En dat kan natuurlijk alleen als er voldoende huisvesting is.
0: We zitten hier vlakbij het Westland. Daar staat volgens mij een Polenhotel. Is dat dan iets wat goed geregeld is?
1: Nou, ik ken deze casus niet en eigenlijk is het een rot woord, want overigens
0: ja,
1: zijn veel meer andere nationaliteiten dan Polen die hier werken. Dus eigenlijk zijn het natuurlijk gewoon ook, net zoals u en ik, zal ik maar zeggen, mensen met een Europees paspoort.
0: Mm-hmm.
1: En met vrij verkeer van arbeid mogen die mensen gewoon overal werken, zoals wij zouden ook zo mogen gaan werken in een ander Europees land. Dat is echt een dienst, zal ik maar zeggen, voor de hele Europese Unie, omdat de arbeid daar naartoe gaat waar de vraag het grootst is. Wij hebben daar als Nederland echt profijt van. En kwaliteit huisvesting is dan ook echt belangrijk. En daar is de markt nog aan het kantelen, want de schaarste in Nederland is niet alleen in Nederland, maar zelfs in Europa. Dus de arbeidsmigrant wordt gewoon kritischer. En als je niet goed voor hem zorgt, gaat hij toch naar een ander Europees land.
0: Dat is duidelijk en dat maakt het ook wat complex, maar er is in ieder geval iets verbeterd. Dat is wel wat u ook nog zegt, denk ik.
1: Er worden stappen vooruit gezet, maar we zijn er nog lang niet.
0: Nee, oké.
1: Ik ben er wel zuur naar ging.
0: Ja, dat is duidelijk geworden. Mensen die er toch iets meer over willen weten, kunnen die op een website of sociale media terecht over dit verhaal?
1: Ja, ik ben heel makkelijk te vinden. Ik ben van lento.eu, dat is juist een internetplatform wat de huisvestingsmarkt los wil faciliteren van uitzenders. Dus los van de arbeidsovereenkomst, moet ik zeggen. En het ook mogelijk maken dat het gewoon transparant is wat er gebeurt.
0: Lento.eu, zegt u. En daar is het goed om even te zoeken naar, als u wat meer wil weten over scheiden van wonen en werken.
1: Ja.
0: En daar vertelde Jaap Uilenbroek over. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u sterkte in de strijd.
2: Tot middernacht, de late avond.

Een prachtig nummer van niemand minder dan John Legend en The Roots. En je hoorde toch maar mooi even Wake Up Everybody aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap wederom. Morgen is er weer een late avond, dan zit hier Bert de Wolf. Wederom met lekkere muziek en prachtige onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je nog een mooie nacht voor zo meteen. Welterusten. En als je gaat werken, blijf werken. In dat geval wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit. Een legendarische van Manfred Mann. Father of Day, Father of Night.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook, met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Frisco. It ain't no country club either.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de